0: regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oostwest, meer bericht. We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20 graden. Voor zondag en maandag, die beloven gelukkig een pak droger en zonniger te worden met aangenamere maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op neerslag opnieuw.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: nacht van Oost-West.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. De bloedige aanval op een school in Zweden heeft een dramatische wending. De balans ligt inmiddels op 1 dode en minstens 3 gewonden, van wie er 2 kritiek zijn. De dader sloeg toe met een zwaard, vlak naast de getroffen school. En daar ligt ook nog een andere onderwijsinstelling waar de kinderen van een uitgeweken Vlaams gezin les volgden. De vader van die kinderen heeft intussen getuigd in de media over de immense paniek ter plaatse. De dader werd door de politie neergeschoten en ingerekend. Hij werd in zijn been geschoten en is dus niet dood. Maar over het motief van die dader tast men nog steeds in het duister. Dat wordt nu de volgende dagen en uren onderzocht. In de Hoge Venen is de inzet van helikopters en blusvliegtuigen opgeschort vanwege naderend onweer en veel regen. Dat laat de gouverneur van Luik weten in een laatste stand van zaken. Tegelijk herhaalt de gouverneur dat de brand grotendeels onder controle is. Hij is ingedampt in het westelijk deel van de Hoge Venen, terwijl er in sommige delen in het noorden en oosten toch nog geblust wordt. Maar ook al zou de brand volledig onder controle zijn, dan blijft de brandweer nog lang aanwezig om na te blussen. Meghan Markle overweegt een terugkeer naar het kleine scherm nu ze samen met de Britse prins Harry naar het Verenigd Koninkrijk verhuist. Volgens de Britse openbare omroep BBC zou ze een rol krijgen in de Netflix-reeks The Gentleman. En dan hebben we nog de nodige sport. Een zware sanctie in het internationale voetbal. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes wordt maar voor liefst 10 wedstrijden geschorst. Paredes ging na de verloren WK-finale tegen Spanje volledig door het lint. Hij greep toen een Spaanse opponent bij de keel en smeet een andere speler hardhandig tegen de grasmat. Hoewel de scheidsrechter hem destijds op het veld geen rode kaart gaf, straft de tuchtcommissie hem toch. In het tennis heeft Magali Kemper een schitterende prestatie geleverd op het prestigieuze WTA-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. De 28-jarige Belgische heeft zich aan de zijde van haar Russische partner geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Radio het weer dan. We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20 graden. Voor zondag en maandag, die beloven gelukkig een pak droger en zonniger te worden met aangenamere maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op neerslag opnieuw.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewalstraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene, tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewalstraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingene, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dendergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20 graden. Voor zondag en maandag, die beloven gelukkig een pak droger en zonniger te worden met aangenamere maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op neerslag opnieuw.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De bloedige aanval op een school in Zweden heeft een dramatische wending. De balans ligt inmiddels op 1 dode en minstens 3 gewonden, van wie er 2 kritiek zijn. De dader sloeg toe met een zwaard, vlak naast de getroffen school. En daar ligt ook nog een andere onderwijsinstelling waar de kinderen van een uitgeweken Vlaams gezin les volgden. De vader van die kinderen heeft intussen getuigd in de media over de immense paniek ter plaatse. De dader werd door de politie neergeschoten en ingerekend. Hij werd in zijn been geschoten en is dus niet dood. Maar over het motief van die dader tast men nog steeds in het duister. Dat wordt nu de volgende dagen en uren onderzocht. In de Hoge Venen is de inzet van helikopters en blusvliegtuigen opgeschort vanwege naderend onweer en veel regen. Dat laat de gouverneur van Luik weten in een laatste stand van zaken. Tegelijk herhaalt de gouverneur dat de brand grotendeels onder controle is. Hij is ingedampt in het westelijk deel van de Hoge Venen, terwijl er in sommige delen in het noorden en oosten toch nog geblust wordt. Maar ook al zou de brand volledig onder controle zijn, dan blijft de brandweer nog lang aanwezig om na te blussen. Meghan Markle overweegt een terugkeer naar het kleine scherm nu ze samen met de Britse prins Harry naar het Verenigd Koninkrijk verhuist. Volgens de Britse openbare omroep BBC zou ze een rol krijgen in de Netflix-reeks The Gentleman. En dan hebben we nog de nodige sport. Een zware sanctie in het internationale voetbal. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes wordt maar voor liefst 10 wedstrijden geschorst. Paredes ging na de verloren WK-finale tegen Spanje volledig door het lint. Hij greep toen een Spaanse opponent bij de keel en smeet een andere speler hardhandig tegen de grasmat. Hoewel de scheidsrechter hem destijds op het veld geen rode kaart gaf, straft de tuchtcommissie hem toch. In het tennis heeft Magali Kemper een schitterende prestatie geleverd op het prestigieuze WTA-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. De 28-jarige Belgische heeft zich aan de zijde van haar Russische partner geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Het weer dan. We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20 graden. Voor zondag en maandag, die beloven gelukkig een pak droger en zonniger te worden met aangenamere maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op neerslag opnieuw.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewalstraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene, tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewalstraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingene, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de Leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dendergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20 graden. Voor zondag en maandag, die beloven gelukkig een pak droger en zonniger te worden met aangenamere maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op neerslag opnieuw.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.
6: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De bloedige aanval op een school in Zweden heeft een dramatische wending. De balans ligt inmiddels op 1 dode en minstens 3 gewonden, van wie er 2 kritiek zijn. De dader sloeg toe met een zwaard, vlak naast de getroffen school. En daar ligt ook nog een andere onderwijsinstelling waar de kinderen van een uitgeweken Vlaams gezin les volgden. De vader van die kinderen heeft intussen getuigd in de media over de immense paniek ter plaatse. De dader werd door de politie neergeschoten en ingerekend. Hij werd in zijn been geschoten en is dus niet dood. Maar over het motief van die dader tast men nog steeds in het duister. Dat wordt nu de volgende dagen en uren onderzocht. In de Hoge Venen is de inzet van helikopters en blusvliegtuigen opgeschort vanwege naderend onweer en veel regen. Dat laat de gouverneur van Luik weten in een laatste stand van zaken. Tegelijk herhaalt de gouverneur dat de brand grotendeels onder controle is. Hij is ingedampt in het westelijk deel van de Hoge Venen, terwijl er in sommige delen in het noorden en oosten toch nog geblust wordt. Maar ook al zou de brand volledig onder controle zijn, dan blijft de brandweer nog lang aanwezig om na te blussen. Meghan Markle overweegt een terugkeer naar het kleine scherm nu ze samen met de Britse prins Harry naar het Verenigd Koninkrijk verhuist. Volgens de Britse openbare omroep BBC zou ze een rol krijgen in de Netflix-reeks The Gentleman. En dan hebben we nog de nodige sport. Een zware sanctie in het internationale voetbal. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes wordt maar voor liefst 10 wedstrijden geschorst. Paredes ging na de verloren WK-finale tegen Spanje volledig door het lint. Hij greep toen een Spaanse opponent bij de keel en smeet een andere speler hardhandig tegen de grasmat. Hoewel de scheidsrechter hem destijds op het veld geen rode kaart gaf, straft de tuchtcommissie hem toch. In het tennis heeft Magali Kemper een schitterende prestatie geleverd op het prestigieuze WTA-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. De 28-jarige Belgische heeft zich aan de zijde van haar Russische partner geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Het weer dan. We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20 graden. Voor zondag en maandag, die beloven gelukkig een pak droger en zonniger te worden met aangenamere maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op neerslag opnieuw.

0: zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
4: Radio Oost-West.
3: Verfrissend lekker.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Lichte paniek bij kunstcollectief Open Atelier Tielt. Toen bleek dat er in de Peperstraat en de Krommewouwstraat de komende weken nutswerken gepland waren. Er vond een spoedoverleg plaats met de stad en de betrokken diensten. Op 5 september opent namelijk in het voormalige Ave Maria Moederhuis in de Peperstraat Bakermat. Een expo waar maar liefst 34 kunstenaars aan meewerken. Het gaat om de grootste tentoonstelling ooit van Open Atelier Tielt. En de opbouw daarvan vergt dus wat voorbereiding. Maar nota bene, tussen 21 en 28 augustus zouden de Peperstraat en de Krommewouwstraat afgesloten worden voor nutswerken. Het gedeelte van de werken dat zou interfereren met de activiteit in de Peperstraat is uitgesteld tot na de expo. Het meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 354 meldingen uit West-Vlaanderen. Brugge blijft koploper met 104 meldingen, al daalde dat aantal fors tegenover 2024. Wingerden, Tielt en Kortrijk kenden dan weer een stijging. Het meldpunt Fietspaden, sinds 2018 geïntegreerd in het meldpunt Wegen, laat burgers toe om problemen zoals putten, verzakkingen, obstakels of gladheid eenvoudig te melden. Bij afbraak en slijpwerken heeft een vonkje donderdagmiddag brand veroorzaakt aan een leegstaande loods van een pluimveehouderij in Gottem bij Deinze. De loods brandde zo goed als volledig uit, maar zou toch afgebroken worden. Het was rond 12 uur dat een grote rookpluim van op het terrein langs de Leiwegel opsteeg in Gottem. Er waren afbraakwerken bezig, daarbij moet een vonkende isolatie zijn geraakt en op die manier heeft het vuur zich heel snel verspreid. Niemand raakte gewond. Langs de Oesselgemstraat in Wakken bij Dentergem is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen een kraan een gasleiding raakte. 5 woningen zijn een uur ontruimd. De brandweerposten uit Tielt en Waregem snelden ter plaatse, net als de politie. Die sloten de weg tijdelijk af voor alle verkeer en stelden een perimeter in. Na zowat een uur was het gevaar geweken en konden de geëvacueerde bewoners terug naar huis. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20 graden. Voor zondag en maandag, die beloven gelukkig een pak droger en zonniger te worden met aangenamere maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op neerslag opnieuw.
4: Radio Oost-West.
5: Go West!

Hasta luego.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Laten we het nog eens hebben over de bouwwerken van Trumps nieuwe balzaal. Die mogen voorlopig gewoon door. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hoge Rechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. Meer gegevens zijn er niet, maar Trump heeft vermoedelijk een rechter gevonden die toch aan zijn kant stond. De dodentol van de Russische droneaanval op Kryvyi Rih in het centrum van Oekraïne. Daar zijn nu 15 doden en 130 gewonden gevallen, blijkt uit de nieuwe mededeling van Oleksandr Ganja, de gouverneur van de regio Dnipropetrovsk. Een absolute Russische gruweldaad. Het zijn monsters, zegt hij. We zullen reageren, schrijft de Oekraïnse president Zelensky op X. Het is belangrijk dat de wereld hierover niet zwijgt. Het is terreur, zegt Oekraïne. Rusland wil Oekraïnse steden onleefbaar maken, zegt Europees buitenlandchef Kaya Kallas op X. Tijdens een controleactie van de politie Limburg, regio Hoofdstad, is de allereerste Pukkelpop-sleutelhanger uitgereikt. Met het initiatief willen het verkeersinstituut VIAS, de politie, parket en Pukkelpop zelf benadrukken dat alcohol en drugs niet thuis horen in het verkeer. Ondertussen hebben de eerste nuchtere bezoekers al zo'n unieke sleutelhanger gekregen. Bijna een week nadat de verwoestende natuurbrand in de Hoge Veen is uitgebroken, zijn de laatste Vlaamse brandweerlieden terug in hun kazerne. Dat meldt de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg. Gisteren hebben de brandweerlui uit die zone nog goed nageblust in een bosje aan de oostzijde. Behalve de civiele bescherming zijn er nu geen Vlaamse middelen meer aanwezig in de Hoge Venen, zo concludeert de zone. In het voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. Vandaag starten we zonnig, maar in de namiddag toch weer regen bij maxima tot 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger bij een graad of 23. Maar vanaf dinsdag is het mooie liedje weer uit en is er alweer kans op regen.
0: Radio Oost-West.
2: Go West.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle, deelgemeente van Tielt, gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Vanaf woensdag 26 augustus tot vrijdag 4 september worden in opdracht van Fluvius nutswerken uitgevoerd in de Appelstraat in Tielt. De wegomleiding loopt over Dendergems grondgebied. Tijdens de werken is de Appelstraat afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Hogenhovenstraat tot en met het kruispunt met de Keibostraat. Zondag had het nieuwe park achter het station in Tielt opnieuw het decor moeten vormen van Run or Walk in het Park, maar de tweede editie van die run voor het goede doel is geannuleerd. Al vormt het park vandaag wel de startplaats van de Tielt Classic Rally. De eerste editie vorig jaar, die gekoppeld werd aan de eerste steenlegging van de Linde, leverde toen nog een mooie €2.500 op voor Mivalti. Toen al lag vast dat er een vervolg zou komen op 23 augustus, maar dat komt er voorlopig niet. De datum van het evenement blijkt niet ideaal omwille van het verlof. In Kruiskerken bij Wingenen vatte vrijdag namiddag een elektriciteitskabel vuur in de buurt van een afgelegen landhuis. Het was rond 14:45 dat bij de hulpdiensten de melding binnenliep van een brand in een hoogspanningscabine. Op de hoek was niets te zien, maar wat verderop aan een afgelegen landhuis bleek een elektriciteitskabel in de buurt van een boom vuur te hebben gevat en doormidden gebrand. De kabel bleef in de vlakbijgelegen weide hangen in afwachting van de komst van netbeheerder Fluvius. Een technicus kon de situatie snel oplossen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20 graden. Voor zondag en maandag, die beloven gelukkig een pak droger en zonniger te worden met aangenamere maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op neerslag opnieuw.
1: Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West op verzoek. Vroeg morgen.

0: Een hele goede morgen, luisteraars van Radio Oost-West. We zijn er weer aan toe voor 3 uurtjes. Vraag maar aan al uw groetjes en verzoekjes hier op de radio. Mijn naam is Geert en ik doe dit niet alleen vandaag. Bij mij is ook komen zitten Lieven. Goedemorgen.
1: Hallo Geert en de luisteraars. Inderdaad, we zijn terug een duo hier achter de micro in onze studio hier aan de Hoogweg 16 in Wingene. Al waren we dus heel benieuwd zijn naar welke platen wij zullen mogen draaien. En ook voor wie, dus voor welke reden, laat het ons inderdaad weten, Geert.
0: Ja, op een nummer 051 48 49 50, maar ook op mail info@radioostwest.be, maar ook via de website, lieve.
1: En dat kun je natuurlijk doen bij www.radioostwest. Je moet af en toe eens missen om de mensen alert te houden.
0: Wakker te houden.
1: We moeten af en toe een keer missen. Ja.
0: Inderdaad. Ja.
1: Radio Oost-West, 3 keer O in de midden wel.
0: Ja.
1: En dan surf je aan de rechterkant van je scherm wat naar beneden. En daar vind je de knop voor Vraag maar aan.
0: En dan vul je gewoon in van waar je bent, wat het verzoekje is, voor wie het verzoekje is. En dat komt bij ons op de radio terecht. Ja.
1: Je hebt er eentje klaarstaan.
0: Ja, ik heb er eentje klaarstaan.
1: Ja?
0: Het is een nieuwe. We hebben hele tijd Marco Schuitmaker met Engelbewaarder gehad.
1: Ja.
0: En die heeft er een nieuwe.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Misschien wordt dat ook zo'n hit. Alhoewel, het is, wordt moeilijk te overtreffen. Hé.
0: Ja, Lusu noemt hij. Ja.
1: Lusu?
0: Ja, okay. We gaan hem op u loslaten. De luisteraars kunnen hem een keer horen. En misschien komt hij, wordt hij aangevraagd. Hè? Je weet nooit.
1: Maar ik hoop ook nog steeds dat zijn andere hit zeker en vast erbij is vandaag.
0: Inderdaad, Engelbewaarder kan ook nog altijd. Hè. Hier is hij, Lusu.

0: En Marco Schuitmaker van de avond gaan we Lusso. Ja, wat dat betekent, weet ik niet.
1: Ik denk dat het een beetje...
0: Ik zal het een keer moeten vragen aan hem.
1: Ik denk dat het voor iedereen iets anders betekent. En in het Duits klinkt dat losgehen. Ah, misschien zo, komt het een beetje vanuit het dood. Duits, daar zijn ze losgehen. Dat is helemaal... Ja, wij zouden zeggen... mag je eens een spreekwoord zeggen?
0: Ja.
1: Twin deur de biet niet,
0: hoor. Ja, ja, ja.
1: Dat is,
0: ja.
1: Denk dat...
0: Dat zijn de die van de club, zeker.
1: Waarom niet? Waarom niet? Ja.
0: Zeg, lieven, het was al heel druk voor het tijd zijn van 10 uur. Van 10 uur.
1: Aan de telefoon.
0: Ja, aan de telefoon.
1: Ook net. Ja.
0: Ja, en we hebben al iemand aan de telefoon hangen. Goedemorgen.
2: Ja, wat een goede morgen, Hartjes.
0: Aha. Hij kent de stem.
1: José.
2: Kan je mijn stem?
0: Ja.
2: Ja.
1: Hoe is het?
2: Ah, goed. Mm-hmm. Goed, met weer,
0: hé. Al een beetje frisser, maar toch nog goed, hè?
2: Oh ja, nee, op de donder slecht niet.
0: Nou, bonnet.
2: We worden niet klaar, nee.
0: Nee, je ziet het natuurlijk niet, maar wij zitten hier nog alle twee in korte broek. wij houden vol.
2: Ja, dan ben ik mijn broek aan doen,
0: hè. Goeie.
2: Ook.
0: Goed bij kitten.
2: Hé.
0: Goed aan de kitten.
2: Ja, dat over mijn kitten, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Zeg een keer.
2: Ja, kan ik eens aan. Ik doe een broodje in van Eddie Wally. En dan noemt Feest in Vlaanderen met een medley.
1: Ja.
2: En dat is gewoon een CD van hem. Ik doe dat een keer in.
1: Dat is toch klaar.
2: Zo, dat van... klaar?
1: Ja.
2: Ik kan zeggen voor wie het al is.
1: Mm-hmm.
2: Dat is voor mijn vrouw, mijn leed, mijn jou. Ook voor mezelf. Ook voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind. Ook voor Jacqueline de Priem. Ook voor Jeannette Major, die mijn oorzaak bezit, jaren is geweest. Maar ik had dan een week met zij. Ik had gezegd, Jeannette, maar doe maar of in de dood. Ook voor Christian de Baas. Ook voor de heer Spriet en zijn vrouw Rita. Ook voor heer Madou en zijn vrouw Marianne. Ook voor Albert Kluis en vrouw Rosette. Ook voor Gerard Schoonert en Denise. Ook voor Wifi Bertram en Diana. Ook voor Frans de Man en zijn vrouw. Ook voor Petanka en Herman. Mm-hmm. Dat is die broodjes uit die oude lucht idee.
0: Ja.
2: En ook voor Hans Oost-Westin en mevrouw de Wokke.
0: Bedankt.
1: Merci.
2: Ja.
1: Wij gaan er zeker van genieten van de tekst. Ik heb het nog niet zo veel gehoord, de Eddie Wally.
2: Ja. Ik ga een dagje vragen,
0: maar je begint met santé.
2: Ja.
0: Dus geef ons een tournee.
2: Ja.
1: Ah, het is toch misschien al iets gereed.
2: Ja.
0: Weet nog idee.
2: En zoiets wel een doen.
0: Ja, ook.
2: Ja.
0: Kijk, ik ga een beetje wel meteen naar je toe geleden en toch gaan we hem starten.
2: Goed? Ah, ja, kijk, zeg. Goed hoor, ja.
0: Hé, goed?
2: Ja, het is goed.
1: Bedankt, tot de volgende.
2: Ja.
3: Laat ons weten wat jij wil horen.
4: Vroeg maar aan.
3: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Ja. Wie weet. Ja, je bent dan... Nee.
1: Nee, ja, ik ben niet meer bij
0: moeder thuis. Ik ga af en toe, maar niet meer. Ja. Gewoon niet meer onder moeders paraplu.
1: Figuurlijk misschien een beetje toch, maar niet in het echt zo. Het is altijd leuk om terug te gaan naar moeders paraplu.
0: Ja.
1: En ook heel vele songs die we hebben gekend samen met José, dus in deze potpourri van Eddie Wally.
0: Ja.
1: Het klinkt nog.
0: Ja, en we gaan eventjes naar Waregem, naar onze Lix Harding van Radio Oost-West natuurlijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, radiomakers. Jullie klinken dat het heel gezellig wordt vandaag.
0: Ja, inderdaad, want het is heel gezellig.
2: Ja.
0: We maken het ook gezellig, natuurlijk.
2: Natuurlijk. Mm-hmm. Wat ik even wou vragen. Kennen jullie de beroemdste legendarische autoroute van Amerika?
0: 66, de Route 66. Mm-hmm.
2: Dat is inderdaad de Route 66. En zo komen we bij een nummertje terecht van Gwang Bang en Leon Bridges.
0: Ja.
2: Die op de terugweg van een optreden op de Route 66 naar huis waren, naar het thuishaven Texas. En die vonden het gigantisch leuk om altijd terug te mogen keren naar Texas. En de wegenbouwer Cyrus Avery heeft ooit het idee gehad van kijk, we moeten een gigantische autosnelweg aanleggen die zo vlak en zo recht mogelijk is om 8 staten van Amerika te kunnen bereiken met zware transport en camions en zo meer.
0: Ja,
2: in de tijd van de Indianen dreven ze de koeien van het ene gewest naar het andere. Maar er was een tijd gekomen dat dat in de vrachtwagen moest vertransporteerd worden. En dat mocht niet over de bergpassen gebeuren, want het is te gevaarlijk om in de ravijn terecht te komen in de winterperiode.
0: Ja, dat klopt.
2: Vandaar zijn ze ertoe gekomen om een gigantische vlakke en rechte weg te creëren van Chicago tot in LA.
0: Mm-hmm.
2: Waardoor er 8 staten, Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico en Californië doorkruist.
0: Mm-hmm.
2: En heb je een idee waarom ze met een nummer werken om die grote autosnelwegen aan te duiden?
0: Dat is like hier in België zeker, de E40 of de E25, om aan te duiden waar hij ligt.
2: Ja zeker, aan te duiden waar hij ligt, want nu is het allemaal op GPS, maar vroeger was het op de kaart te zoeken en te kijken waar hij naartoe moest.
0: Ja.
2: En stel je voor dat ze de E40 een naam geven en dat ze zouden zeggen, kijk, dat is de Koningin Elisabeth Autostrade naar de kust.
0: Ja, dat is een beetje te lang.
2: Dat is veel te lang. En het ook, als ze dat op de kaart beschrijven, dan wordt de ene openbare weg door de andere geschreven en is de kaart niet meer leesbaar.
0: Ja, dat klopt.
2: Zo zijn ze op het idee gekomen van dat met een nummer te maken. En de wegenbouwer dacht eraan van welk nummer zouden we gebruiken om die gigantische autosnelweg te benoemen. Het moet een gemakkelijk nummer zijn, dus gaan we een nummer van 2 cijfers gebruiken die dezelfde zijn.
0: Ja.
2: Je hebt 22, 44, 66, 88. En ze dachten, ja, maar het ook, moet ook nog goed klinken. Dus 22 zou 22 zijn, of 55, en dat klonk niet leuk.
0: Ja.
2: En ze dachten aan 66, omdat het een beetje rijmt op seks. En iemand die aan seks denkt, voelt zich al op zijn eigen al een beetje vrolijker.
0: Ja.
1: Is dat allemaal zo?
2: Dat kan allemaal opgezocht. Je moet even googlen en ik heb dat allemaal opgezocht. En ik ben gigantisch weetjes terecht te komen daardoor. En op zo'n lange autosnelweg van 3800 kilometer lang, daar moet natuurlijk een getankt worden. Er moet een restaurantje langs de autosnelweg zijn wat er iets kan genuttigd worden om te eten of te drinken.
0: Ja, klopt.
2: Maar er moest ook een cafeetje zijn hier en daar dat er voor een beetje entertainen kon gezorgd worden voor de vrachtrijders.
0: Oh ja, ja.
2: En zo heb je nog de talloze cafeetjes. Momenteel zijn er nog 12 waar dagelijks nog live muziek gespeeld wordt.
0: Ja.
2: En iedere genre muziek heeft zijn cafeetje, zoals het bluescafé, het jazzcafé, de countryclub, de whiskybar. En de countryclub is eigenlijk geen café, maar het is een grote schuur. Want een cowboy voelt zich meer thuis in een schuur dan in een café. Ja. Want daar moet ook nog een keer aan de lion dance kunnen gedaan worden.
0: Ja, dat klopt. Met de houten vloer?
2: Ja, zeker. En zo is een regionaal groepje Gwang Bang met een gigantische goede gitarist Leon Bridges op het idee gekomen van we gaan tijdens de terugweg zaten ze in de auto en de cabrio met de haren in de wind en het zonnebrilletje aan te cruisen terug naar een zonnige Texas. En ze dachten, welke gelukkige mensen zijn wij dat we hier op deze mooie weg in die onnoemelijke mooie vlaktes en door de Grand Canyon mogen rijden op weg naar huis, dat is toch een must, dat is toch een leuke ervaring. Mm-hmm. En zo zijn ze op het nummer gekomen, Bang Bang, met over de Texas Sun.
0: Ja, en ik heb een keer opgezocht wat dat, hoe dat je het uitspreekt natuurlijk.
2: Ja.
0: En dat het klinkt een beetje als krung. En het wordt ook zo uitgesproken, krungbin.
2: Ja, krungbin, ja, inderdaad.
0: En het komt eigenlijk uit de Thais.
2: Ja, uit de Thais, want het is een Thai die in Amerika verveeld is geraakt. En dat zijn twee muzikale kameraden die elkaar ontmoet hebben.
0: Ja.
2: Op de Route 66 natuurlijk. Krungbin en de gitarist Leon Bridges. En Leon Bridges speelt constant prachtige, zachte gitaarmuziek op de achtergrond.
0: Ja.
2: Je kan er bij voorstellen, als je door de Grand Canyon rijdt met dit nummertje op de radio, dan is dat een beleving van je welste. Want ze hebben ooit een enquête gehouden,
0: mm-hmm,
2: bij de mensen die Harley Davidsons en Ford Mustangs cabrio's verhuren aan de toeristen om ook een keer op de Route 66 te rijden.
0: Ja.
2: En de vraag werd gesteld van, welk nummer zit er zeker in jullie playlist waar jullie willen naar horen, naar luisteren tijdens de rit.
0: Ja.
2: En dan kwam er op nummer 1 Crank Bang met Texas Sun uit.
0: Ja.
2: En zo zie je maar dat ieder instrument zijn juiste genre vindt om het te gebruiken. En dat is gigantisch. Dat het gitaarwerk tot zijn recht komt in dit nummer. Het is zoals een Nederlandse, Amsterdamse volkszanger zullen ondersteunen met een gitaar. Dat past niet.
0: Nee.
2: Dat moet een accordeon
0: zijn. Ja, voilà. Ik wou het juist zeggen, een accordeon.
2: Voilà. En een accordeon zou dan ook niet passen bij een liedje zoals Texas Sun. En zo zie je maar dat ieder instrument zijn juiste richting vindt.
0: Al is dat de country in Amerika ook wel regelmatig een accordeon gebruikt?
2: Ja, zeker. Dat is, bij hier en daar komt het ook wel voor, maar niet als het over een nummer gaat dat je aan het cruisen bent.
0: Nee,
2: haar in de wind.
0: Nee.
1: Cruisen, met de Texas Sun. We gaan een beetje de Texas Sun hier terugbrengen.
0: En weet je ook de vertaling van Krung Bang?
2: Nee.
0: Ik heb het hier voor me staan, vliegtuig. En het komt eigenlijk uit de Thais.
2: Ah ja, kijk. Mm-hmm.
0: En de band, ik koos deze naam omdat hun muziek invloeden heeft van over de hele wereld. Staat er bij
2: inderdaad,
0: mij hier, hè?
2: Inderdaad, want er zijn talloze nummers ontdekt en geschreven en door samensmelting van bepaalde culturen in een van deze cafés langs de Route 66, als een muzikant van eender wat land converseert met een andere muzikant, dan klikt dat direct. En dan komen er hele mooie dingen uit terecht.
0: Ja.
1: Het is ook een beetje zo, als twee muziekkenners met elkaar communiceren, dan raak je ook
0: niet uit te praten.
1: Diep in de muziek en in de instrumenten, zoals ik hoor.
2: Ja, zeker, want ik denk dat we nog een tijdje zouden kunnen doorgaan, maar we gaan de luisteraars laten genieten.
1: We hebben een heel lange intro aan verwachten en ik denk dat het... ik kijk er naar uit.
2: Ja, zeker. Het is de gitaarsolo van Leon Bridges en hij speelt prachtig, super prachtig gitaar. Ik zou zeggen, zoals Piet Huizendruid het heel ons geleerd heeft, mm-hmm, wat hebben we geleerd vandaag?
0: Ja.
2: Punt 1, dat de Route 66 heel veel muziekcafetjes heeft.
0: Ja, 12.
2: Punt 2, dat de snelwegen aangeduid zijn met een nummer omdat de naam veel te lang is.
0: Ja.
2: Mm-hmm. En allerlaatst, punt 3, dat Radio Oost-West mooie muziek brengt.
0: Voilà. Door de luisteraar. Voor de luisteraar.
1: Ja.
2: Door en voor de luisteraar. Ja. Goed geformuleerd.
0: Ja.
2: Dank u bij deze.
0: Dennis, prettige zaterdag. Geniet er nog van. En we gaan Texas Sun op je loslaten.
1: Yes.
2: En daar gaan we van genieten.
0: Ja, inderdaad.
1: Inderdaad.
0: Dag.
2: Dag.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Ma Bellamy, T-set uit 1970. En even ter informatie aan Dennis, het nummer Texas Sun kende ik wel. Ja, ja, ik had het al meerdere keren gehoord.
1: Je was al eens naar de zon gegaan en in een cabrio. Je hebt dat gevoel al eens gehad.
0: Cabrio, bij mij is de cabrio gewoon alle ruiten van de auto naar beneden.
1: Voilà, dat kan. Ja.
0: En we hebben terug iemand aan de telefoon. Goedemorgen. Hallo.
2: Hallo, dat ben onkel Jeff aan de eerlijk.
0: En dag, onkel Jeff.
2: Ja.
1: Hallo.
2: Heb je dat plaatje gevonden van Esperanto?
0: We hebben een keer een beetje opgezocht en dat is van uit de Netflix-serie.
2: Ja.
0: Klopt dat?
2: Jor?
0: Ja, Jor. Ik heb het gevonden.
2: Ja, goed. Ik wil dat we een opdracht voor mijn lief vrouwke, Tante Maria.
0: Ja.
2: Nee, we zijn in tak, want zijn in tak, dat ook niet wel vroeg, dat plaatje.
0: Ja. Het moet zijn dat ze het niet gevonden hebben. Maar ik vind over het algemeen veel, veel, veel. Heel veel.
2: Ja, ja.
0: Opzoekingswerk, een beetje, hè?
2: Ja, ja. Ook voor de oliebolders.
0: Ja.
2: Ook de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten, kozijnen, tanden en onkels. En al de luisteraars en vooral de zieke mensen.
0: Ja.
2: En ook voor Hans het Radio West-team en ook voor jullie, hè?
0: Ja, dank u wel. Dank u wel daarvoor.
2: Ja.
0: En een beetje gemakkelijker met dat weer nu? Ja?
2: Ja, hè. Ja, ja zo, hè.
0: Veel beter, hè.
2: Dat is veel goed voor ons.
0: Ja, ja, voilà.
2: Voor onze mensen, voor zieke mensen.
0: Ja, ja,
2: en voor
0: ja.
2: kinderen ook.
0: Ja, ja, ja.
2: En voor de dieren. Moeten ze ook niet vergeten, hè.
1: Ah, ja,
0: nee.
1: Ja, ja, ja.
2: De vogeltjes.
0: Ja, maar je zult maar paard zijn, hè, in de winter.
2: Ja, de vissen, dat is wat anders, hè. Ja. Die hebben altijd een beetje dezelfde temperatuur, hè.
1: De vissen, ja. heb je vissen of huisdieren?
2: Nee.
0: Zeg,
2: ik heb een kanarievogeltje.
0: Pietje.
2: En Tante Maria.
0: Ja.
1: Zeg, hoe moet ze ook goed warm houden?
2: Ja.
0: Noekel Zef.
2: Ja.
0: Weet je wie dat zingt, dat liedje?
2: Nee,
0: hè? Gustavo Santolalla en Kevin Kinner. En dat is van een Netflix-serie, Narcos. Narcos betekent Mexico.
2: Ah, ja.
0: Wat staat klaar? En we gaan draaien voor u.
2: Oké. Zet je maar een lap op.
1: Ja, dank u, dokter Chef.
0: Dank u, Chef. Tadaa.
1: Salut.
3: Radio Oost-West.
4: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.
3: Laat ons weten wat jij wil horen.
4: Vroeg maar aan.
3: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Ja, ja. Gustavo Santaolalla is Esperando. En we hebben er eentje klaarstaan. Een accordeonplaatje van de Sunsets.
1: Die tonen zullen jullie zeker herkennen, want het is origineel natuurlijk uitgebracht door Tom Waas. En het gaat over twee biertjes maken op zijn Spaans. En dat komt vanwege Ria van Tuinen uit Sinteloos-Vijven. Zij vraagt deze plaat aan voor haar kinderen, haar kleinkinderen. En ook haar drie achterkleinkinderen, die ze zo graag bij naam noemt. Ook Olivia, Nathan en Mila. Verder nog alle leden van Samana van Sinteloos-Vijven. Ook de medewerkers en luisteraars van Radio Oost-West. En speciaal voor Karintje, die normaal gezien nu aan het luisteren is naar de radio. Karintje dus uit Samen Wakken. Dus deze accordeonversie vanwege Ria van Tuinen.

0: En dat doet er me aan denken dat de bediening hier in de studio vrij slecht is.
1: Oei, ja.
0: We hebben nog altijd niks gehad om te drinken.
1: Nee,
0: moeten we er zelf voor zorgen?
1: Ja, dat zal best zijn, Geert. Alles wat je zelf doet...
0: Doe je beter, voilà.
1: Zo'n goed pintje uitschenken, ja, we hebben net het liedje gehad. Met een goede kraag.
0: Ja, voilà.
1: Ja, maar mag ook alcoholvrij zijn.
0: Ja, inderdaad. En we hebben iemand aan de telefoon hangen. Morgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja.
2: Het is Janine van Deerlijk.
0: Dag Janine, goedemorgen, hoe is het?
2: Dat gaat. Allee. Zonneke schijnt, hè.
0: Ja, voilà.
2: En het is niet te waar, hè?
0: Nee, dat is ook waar.
1: Het is een goed waterzonneke.
2: Ja, maar het is goed zo.
0: Nou, het mag een keer een beetje water vallen, hè. Maar niet te veel.
2: Ik hoor u wel niet zo goed.
0: Zeg, het mag niet te veel water vallen.
2: Ah ja, nee.
0: Hé? Zeg het een keer, Janine.
2: Ik zou nog graag het liedje horen van Speel nog eenmaal voor Mis Caballero.
0: Ah.
2: Van Catherine Valente.
0: Ja.
2: Het is al een oudje, maar...
0: Ja, het is van 1957.
2: Ah ja, kijk een keer.
0: Voilà. Zeg het een keer voor wie?
2: Ah ja, dat is voor mijn kinders.
0: Mm-hmm.
2: Mijn kinders.
0: Ja.
2: Mijn gebuur.
0: Ja.
2: De oliebalders.
0: Ja.
2: Een speciaal onkel Jeff en tante Maria is.
0: Voilà.
2: En voor jullie team en voor alle zieke mensen.
0: Ja.
2: En iedereen die luistert, krijgt het plaatje.
0: Ja, voilà. Hier staat hij klaar. En we gaan hem direct op je loslaten. Catherine Valente, speel me nog eenmaal voor mij Habanero uit 1957. Hier komt hij. Dag Janine.
1: Dank u wel.
2: Dag.

0: allemaal voor mij habanero.
1: Ja, we hebben eventjes opgezocht, die habanero. Dat zou een sterke peper zijn uit Mexico, oftewel eigenlijk een algemeen woord voor wat komt uit Havana?
0: Uit Havana, ja, Cuba.
1: Ja, uit Cuba, ja, ja.
0: Ik heb hier een bied voor jou gerezen. Ja, heb er geen gerezen.
1: Oei, jawel, jawel.
0: Ja, toch
1: een
0: beetje,
1: als je een beetje dicht kijkt, dan worden ze af en toe
0: gerezen. Ik zet een klein beetje verder van u af. Dus
1: dat is goed.
0: Ja, ik zie het niet goed.
1: Dat is een goed teken dat nog niet door, dat nog niet helemaal grijs stond.
0: Ja,
1: allee, goed teken.
0: En mijne staat er niet meer op, maar dat is volledig grijs.
1: Is het waar?
0: Ja, absoluut.
1: Oké, ja, dan moet je dat toch een keer laten groeien, Geert. Maar we gaan een keer iets vinden waarom dat je...
0: Dank veel te rap voor mijn ogen.
1: Het krult niet genoeg.
0: Nee.
1: Hey. Eerbied voor jouw grijze haren. En dat wordt aangevraagd voor iemand die gisteren 99 jaar is geworden.
0: Ja, proficiat zeg.
1: Dikke proficiat. En dat is voor Noëlla Klaes uit Zulte. En dat komt vanwege... mensen in het buurt van Jeannette en Gilbert. En ook nog van Hans uit het Moerbeekpark uit Zulte. Dus een dikke proficiat voor de...
0: We gaan even de telefoon van de haak leggen en we gaan straks...
1: 99-jarige Noëlla Klaes, dus deze plaat van Bobby aanschoepen.

0: Ja, ja, Bobby Jan Schoepen, ik heb hier wit voor je ogen, reizen haren. En we gaan eventjes, lieven.
1: Ja, we zitten een beetje... Van de zomer hebben we een quizje gedaan bij Barbuur.
0: Ja.
1: En dat ging over kleuren.
0: Ja.
1: En dan had ik allerhande titels opgesteld van het ontbrekende kleur.
0: Klopt.
1: Hebben we nu toch wel niet twee platen na elkaar die ik eigenlijk niet heb opgenomen in die quiz, maar die er eigenlijk ook zeer zeker bij horen.
0: Ja.
1: Want de volgende plaat die klaar staat, hebben we gele rozen.
0: Ja, grijze haren naar gele rozen. Hoor.
1: Ja, ja, we hebben hier het Hanse kleurpalet van Bart Herman, dus gele rozen. En dit wordt aangevraagd vanwege Dian uit Waregem, die heel enthousiast is over onze muziek.
0: Ja.
1: Dus zij is daar heel content mee.
0: Dank je wel daarvoor.
1: Ja, dank je wel, Dian, om dat zo te laten weten. We geven dat zeker door aan onze muzieksamensteller Chris. En deze plaat is voor haarzelf en ook voor ons, Heert, en voor alle luisteraars.
0: Dank je wel daarvoor.
1: Ook degene die een ziekte hebben gehad, vraagt zij dus deze Bart Herman aan met hele rozen. Dank je wel, Dian.
0: Hier is hij.
2: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West, op verzoek, vroeg maar aan.

0: Hele Rozen van Bart Herman uit 2002. Ah. En in tussentijd is er weer al een uurtje gepasseerd.
1: Ja, ons eerste uurtje.
0: We gaan naar het nieuws.
1: We gaan eens luisteren wat er allemaal gebeurd is, maar we verwachten nog steeds plaatjes en aanvragen van mensen en met misschien nieuw nieuws, wie weet.
0: 051 48 49 50 is het telefoonnummer. Mailen kun je naar info@radioostwest.be, maar ook via de website, lieven.
1: www.radioostwest.be, drie keer O in de midden en dan zoek je naar het vakje rechts van je scherm voor Vraag maar aan. En ik merk, Geert, dat je een beetje geïnspireerd bent door de Amerikaanse song, door Texas.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goedemorgen, het is 11 uur.
4: Radio Oostwest. Nieuws.
5: Laten we het nog eens hebben over de bouwwerken van Trumps nieuwe balzaal. Die mogen voorlopig gewoon door. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hoge Rechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. Meer gegevens zijn er niet, maar Trump heeft vermoedelijk een rechter gevonden die toch aan zijn kant stond. De dodentol van de Russische droneaanval op Kryvyi Rih in het centrum van Oekraïne. Daar zijn nu 15 doden en 130 gewonden gevallen, blijkt uit de nieuwe mededeling van Oleksandr Ganja, de gouverneur van de regio Dnipropetrovsk. Een absolute Russische gruweldaad. Het zijn monsters, zegt hij. We zullen reageren, schrijft de Oekraïnse president Zelensky op X. Het is belangrijk dat de wereld hierover niet zwijgt. Het is terreur, zegt Oekraïne. Rusland wil Oekraïnse steden onleefbaar maken, zegt Europees buitenlandchef Kaya Kallas op X. Tijdens een controleactie van de politie Limburg, regio Hofstad, is de allereerste Pukkelpop sleutelhanger uitgereikt. Met het initiatief willen het verkeersinstituut Vias, de politie, parket en Pukkelpop zelf benadrukken dat alcohol en drugs niet thuis horen in het verkeer. Ondertussen hebben de eerste nuchtere bezoekers al zo'n unieke sleutelhanger gekregen. Bijna een week nadat de verwoestende natuurbrand in de Hoge Veen is uitgebroken, zijn de laatste Vlaamse brandweerlieden terug in hun kazerne. Dat meldt de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg. Gisteren hebben de brandweerlui uit die zone nog goed nageblust in een bosje aan de oostzijde. Behalve de civiele bescherming zijn er nu geen Vlaamse middelen meer aanwezig in de Hoge Venen, zo concludeert de zone. In het voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Vandaag starten we zonnig, maar in de namiddag toch weer regen bij maxima tot 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger bij een graad of 23. Maar vanaf dinsdag is het mooie liedje weer uit en is er alweer kans op regen.
6: Laat ons weten wat jij wil horen.
7: Vraag maar aan.
6: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.
4: Radio.

0: Worlds Apart, Everlasting Love uit 1994 en er is er eentje uit 1953 die klaarstaat. En ja, we gaan daarvoor naar Malando en his orchestra.
1: Ja, ik vergeet dat dat van die datum is. Dus ja, we zitten in het tweede uurtje en we gaan er natuurlijk terug een lap op geven voor deze Vraag maar aan. En daar doet Hilda graag aan mee. Hilda uit Tielt.
0: Onze radio-oma.
1: Voilà, dat is het. Zij houdt eraan om zeer zeker ook haar plaatje hierbij te krijgen bij deze aflevering van Vraag maar aan. En zij vraagt dus deze Ole Guapa aan voor haar kinderen, voor haar schoonkinderen, kleinkinderen en alle achterkleinkinderen. Ook voor de verpleegsters van OCMW Deken Dallaslaan in Tielt. Alle bezoekers die ze heeft mogen ontvangen, een hartelijke dankjewel. En voor José en Jean, die waren van de week jarig. En ook voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West heeft oma Hilda dus deze plaat voor jullie in petto. Voilà, Heert, we zijn klaar om er een lap op te geven. Hallo, ik moet eventjes zwaaien. Ja, Heert, ja. We zijn klaar voor...
0: Ik was eventjes iets aan het opzoeken, dus ja, hier komt-ie!

0: Helemaal. Holikwapa van Malando en his orchestra uit 1953.
1: En we hebben er eentje klaargezet van André Hazes. Dus je kunt ons nog steeds bereiken op het nummer 051-48-49-50. De plaatje van André Hazes die we hebben gekozen, we mochten zelf kiezen, hebben we gekozen Jij bent alles. En dat komt vanwege Jean-Pierre Loosveld. En dat is voor een spoedig herstel te wensen aan Vivian Deiger. Dus vanwege Jean-Pierre Loosveld uit Waregem. Een spoedig herstel aan Vivian Deiger, zo is dat. Deze van André Hazes uit 1986, Jij bent alles.

0: Jij bent alles van André Hazes senior. Mm-hmm.
1: En dat brengt ons bij onze volgende plaat, Heert. We zitten bijna halfweg de 3 uurtjes.
0: Ja.
1: Maar we zitten nog... Nee. We hebben nog wel enkele verzoekjes liggen, maar er is nog plaats. Hé. We moeten straks misschien eventjes de telling doen. Hé. Maar er is nog zeker plaats voor enkele verzoekjes die je kunt doorbellen of doormailen. En dat deed ook onze volgende gast. Die heeft dit plaatje door via de website aan ons laten weten. Plaatje voor... Hilda, voor moeder Hilda, vanwege Carolien Verkest, genaamd Opblaaspop van Raymond van het Groenewoud.
0: Ja.
1: Het is een speciaal liedje dat Carolien eigenlijk niet zo goed kende, maar ze heeft het onlangs op haar Spotify gedraaid. En dat komt omdat Spotify af en toe wel eens voorstellen doet. Als je al een artiest hebt op je lijstje van Spotify, dan krijg je voorstellen. En dat is zo het geval, want Raymond van het Groenewoud staat dus op haar Spotify. En ze moest er toch wel een grote glimlach bij toveren bij deze tekst van André Hazes. Dus daarmee Raymond van het Groenewoud liever. En ze hoopt dat dus ook onze luisteraars dat zullen kunnen doen. Dus goed luisteren naar deze van Raymond van het Groenewoud vanwege Carolien Verkest voor moeder Hilda. Opblaaspop van.
0: En ik heb nog een kleine vraagje aan de luisteraar Johan van Lerbergen uit Waregem, dat hij ons een keer opbelt of een keer naar zijn mail kijkt. Want ik heb een teruggemailtje gezonden en ik zoek heel erg naar zijn plaatje, maar ik moet iets meer uitleg hebben daarvoor. En dan kan ik zijn plaatje draaien. Dus Johan, als je dit hoort, bel je even 051 48 49 50. De luisteraars mogen dat ook natuurlijk altijd doen. Voor groetjes en verzoekjes natuurlijk.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Laat ons weten wat jij wil horen.
5: Vroeg maar aan.
4: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Ja, ja, Raymond van het Groene Woud is tevreden met zijn opblaspop.
1: Ja, dat moet niet... Vlug tevreden dan. Dat moet niet meer zijn voor Raymond. Ja, ja, zo, ja, inderdaad. Kort maar krachtig liedje. Dat hij eens achter zijn uren heeft geschreven waarschijnlijk.
0: Ja, denk Raymond. Het wel.
1: Zo'n beetje, ja.
0: Of tussendoor.
1: Maar leuk om eens terug, om eens te horen. Dank u wel voor de tip. Nog een Nederlandstalig liedje, Heert?
0: Ja.
1: Maar iets properder.
0: Ik denk het toch?
1: Ja.
0: Allee?
1: Het is over.
0: Ja. Ja.
1: Ja, het is nog niet helemaal over. Het is nog een beetje... Het is er niet over. Het is er niet over. He.
0: Het is er niet over, maar het is over.
1: Ja, we gaan vooral moeten luisteren. Maar ik ga je zeggen van wie het komt. Het komt vanwege Ronnie uit Olsenen. En hij hoopt vooral dat Zulte Waregem deze namiddag gaat winnen. Om 4:00 is er de match tegen SK Beveren. Ze gaan kijken bij hun vriendin Martien de Smet uit Zulte. En ze brengen een jupilair mee. Of ja, ik denk dat wel een bak jupilair zal zijn. Mieke brengt de hapjes mee. Groetjes aan haar dochter, haar man, de kindjes. Annie Nachterhalen, Julie van Hamme, de verpleegster, Serge, Ben, Ann Steenhout uit Gent, Steven uit Spanje. Hoop niet te veel regen. Ja, je zegt ook, moet wel een keer regenen natuurlijk. En ook aan alle luisteraars, medewerkers van Radio Oost-West. Gelukkig kunnen we luisteren naar de zender van de streek. En ook zeker aan Steven uit Spanje. Komt dus allemaal vanwege Ronnie uit Olsenen. En we supporteren natuurlijk ook mee voor de mannen van Zulte Waregem straks tegen SK Beveren. Maar nu eerst ja, dat het goed over mag zijn. Allee, positief, hè?
0: Ja.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Ja, ja, het is over.
1: Nu is het helemaal over. Nog niet met mama's jasje natuurlijk. Hè.
0: Nee, absoluut niet.
1: Zij treden nog op.
0: Ja. Is die niet genomineerd voor Radio 2? Zomaar nee.
1: Ah, ik weet niet allemaal.
0: Ik weet het ook niet allemaal.
1: Die er tussen zitten hoor. Nee.
0: Maar ik heb wel gestemd voor een van de mensen die op Vlaanderen Muziekfeest in Pittem gevraagd heeft om op hun te stemmen.
1: Wel, ik denk de Romeo's, denk ik dan. Denk dat je dat gedaan hebt. Ja, ik heb ze daar reclame zien maken. Ja, in onze Camille, daar waren ze natuurlijk.
0: Hebben we zeker gedaan. Doen. En de mensen kunnen dat ook nog altijd doen, natuurlijk. Hè.
1: Op de Radio 2 zomerhit stemmen.
0: Ja, inderdaad. Mm-hmm. Om de Vlaamse artiesten.
1: Wij hebben ook een
0: hart onder de riem te steken.
1: Ja, ja. De zomertop hebben wij al gehad, hè.
0: Ja,
1: dit jaar. We kijken uit. Het volgende het jaar is al over half weg, Geert. Dat realiseerde
0: meer,
1: ik mij.
0: Meer over half
1: weg. Ja, dat is, ja, ik,
0: bijna.
1: Voor mijn gevoel is het net over half weg. Maar we zijn toch al een maand verder. Ja, ik weet het.
0: We zijn al een maandje verder. We zijn al twee derden bijna gepasseerd.
1: Ja, je ziet het aan de dagen die al een beetje aan het korten zijn. Maar het is nog steeds zomer.
0: Ja, het is nog steeds zomer.
1: We genieten nog van alles die de moestuin ook te bieden heeft. En over zomer gesproken, dan denken we zeker aan zangeres Chansey. Zij weet zeker een vaste zomer binnen te brengen als zij ergens binnenkomt. En Peter van Heulen heeft dat ook goed opgemerkt, want hij vraagt een plaat aan van zangeres Chansey. Hoi hoi vrienden van de radio, zegt hij. Muziek die raakt, energie die beweegt. Het is het eerste wat je ziet op de gloednieuwe website van Chansey, die heel overzichtelijk is voor jong en minder jong. Blijf zangeres Chansey opvolgen, want er komt groot nieuws aan binnenkort.
0: Oei, ja.
1: Ja, dat zullen we zeker doen.
0: Ik denk dat Peter daar rust een keer naar de radio voor wil komen.
1: Ah, voilà.
0: Om dat nieuws te vertellen.
1: Ja, als het de grote nieuws er is, laten we zeggen dat hij eerst en vooral naar onze radio komt.
0: Ja,
1: en voilà. Dan de website update. Dus vandaar had hij graag nog eens haar eerste single gehoord van Chansey. En zij wenst iedereen langs deze weg ook zelf een geweldig weekend toe.

0: zangrecensie.
1: Dus straks...
0: Ja, we gaan even gaan... de telefoon van de haak leggen, want we worden gepakt op snelheid natuurlijk, ja.
1: Dus groot nieuws te verwachten vanwege de kant van Chansey. Daar kijken we naar uit. En het volgende die we hier hebben klaarstaan, Heert, als dat goed is. Nee, nog niet, dat liedje. We gaan even kijken. Ja, we hebben hier eentje ook van de zangeres zonder naam klaarliggen. En dat komt vanwege Joost en Darlin uit Tielt. Graag een plaatje voor radio-oma Hilda van de Wegen. En kinderen en kleinkinderen. En ook alle bewoners van het rusthuis Deken Darras in Tielt. En al het personeel ook nog voor Gabriel en Erna. En Hans, het Radio Oost-West team, bedankt voor de mooie muziek. We hopen dus dat onze muziek daar in Deken Darras in Tielt goed doorkomt. En ja, we maken vandaag ook graag plaats voor alle plaatjes die daarvoor worden aangevraagd. Dat kun je iedere week doen. En zo zijn we klaar ook voor deze zangeres zonder naam, de bedelaar van Parijs, dus vanwege Joost en Darlene.

0: de kwak.
1: De bedelaar van Parijs, van de zangeres zonder naam. Mm-hmm. Ja, lieven.
2: Dat kwam uit Vanwege Tielt, ja. We gaan nu eventjes een plaatje draaien die we zo hebben klaarstaan, Heert.
1: Ja, wat voor eentje?
2: Zastastin.
1: Idem.
2: Ah, Zastastin. Hebben we dat klaarstaan?
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Dus bedankt aan Johan om meer duiding te geven bij het liedje. Maar het staat klaar.
2: Zo. En dat is van een Slovaakse invloed, als ik het goed heb. Dus de Idem Zastastin, ik heb het bijna goed gezet deze keer, van Johan van Lerbergen, voor de verjaardag van onze broer Freddy van Lerbergen, proficiat van Hans de familie van Lerbergen en de Meijer uit Waregem. Dus langs deze weg een dikke proficiat voor de verjaardag van broer Freddy. Deze Marek Bednar, Idem Zastastin.
1: Ja.
2: En als ik het juist heb, gaat het liedje over het feit dat held niet gelukkig maakt.
1: Voilà.
2: Zo komt het daarop neer.
1: Hier
2: benieuwd.
1: Komt-ie. Arrogione. Hop, hop, hop.

0: Ďakujem pekne.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
4: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Vroeg moron.
5: Op Radio Oost-West.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Dit is Radio Oost-West.

0: Narada Michael Walden. Gimme, gimme, gimme. Niet te verwarren met ABBA natuurlijk.
1: Mm-hmm. Je luistert nog steeds naar Vraag maar aan hier op Radio Oost-West 051 48 49 50. Kun je ons nog steeds bereiken voor een plaatje? Het mag voor iedere reden zijn, een verjaardag, een plaatje die je nog eens wil terughoren of voor iemand die je kent. Anton Nienklaus vroeg een plaatje aan. Wel al, we zijn een beetje over tijd. Hij vroeg het aan om 11:40, maar we zijn dus enkele minuten later. Maar hopelijk horen ze het nog daar in Sint-Jan Wingenen. Want Anton Nienklaus vraagt Benny Scott aan met Spel met de Duvetjes. En hiermee doet u de groeten aan alle trouwe luisteraars van Radio Oost-West en ook aan de beste medewerkers van onze radio. De groetjes ook aan Johnny en Marleen Verbeke. En dan kom ik bij Sint-Jan, want vanmiddag speelt Marnik accordeonliedjes in Sint-Jan Wingenen. En dat kunnen jullie dus daar allemaal deze namiddag meemaken. Mooie liedjes met accordeon vanwege Marnik. En daarvoor dus deze Benny Scott, Spel met de Duvetjes.

0: Jij bent een gelukkige man. En speel je ook met de duvelkes?
1: Ik speel maar van alles, maar ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: We moeten dat zeker doorgeven aan onze buurs hier in het gebouw waarin we zitten, hier hoogweg 16, het oude rusthuis van Wengen. Want onze buurs zijn natuurlijk ja, de duivenliefhebbers, de Duivenbond. Die houden hier ook hun zitting en hun wedstrijden. Speel met de duvetjes, heel leuke plaat van Benny Scott. We gaan over naar een iets recentere Nederlandstalige artiest. In vuur en vlam. En ik, net dat ik de titel lees, Heert, dan klinkt dat toch een beetje raar voor Niels de Stadsbader. Hè? Want hij heeft toch eens problemen gehad. Zijn appartement is...
0: Ik
1: denk dat de plaat al van voordien is.
0: Ja,
1: het zal niet aanhaande dat
0: 2000,
1: evenement zijn.
0: 2026, ja.
1: Oei.
0: Heel nieuw.
1: Inderdaad.
0: Het is een nieuwe.
1: Het is een nieuw. We gaan even moeten luisteren.
0: Ik ben een keer aan het kijken op de Mediamix Top 20 hangt hier naast me. En ik kijk waar hij staat. Mm-hmm. Ik zie hem niet direct in de lijst staan. Ah, toch?
1: Toch, ja.
0: Hij staat op nummer 8.
1: Voilà, op nummer 8 in onze
0: lijst. Het is misschien daarmee dat hij dat liedje heeft gemaakt, de Vuur en Vlam.
1: Maar hij doet ook mee aan de zomerhit, Niels de Stadsbader.
0: Het gaat ergens anders over natuurlijk. Hij presenteert hem ook.
1: Mm-hmm.
0: Samen met...
1: Azo. Ja.
0: Siska Schoeters.
1: Ja, juist. Maar we willen nog zeker en vast dit plaatje draaien voor 12 uur vanwege Anne uit Wielsbeke. Voor haar ventje Bruno, voor Hans het Radio Oost-West, voor ons, dank u, en ook voor Frankie de Smul en kinderen, voor Ludwin, voor alle luisteraars, voor Tom Dooley en Tatanka, voor José Madou en zijn vrouwke. En ook niet te vergeten natuurlijk vanwege Anne uit Wielsbeke. Heert, voor wie vraagt zij zeker en vast ook
0: ja,
1: nog een plaatje?
0: Steven,
1: voor Steven in Spanje.
0: Steven in Spanje. Ik weet niet of hij luistert nu.
1: Nee, dat weten we eigenlijk
0: niet. We horen eigenlijk niet veel meer van hem.
1: Hopelijk is alles toch, goed daar in Spanje.
0: Hij is toch niet opgebrand? We weten nooit.
1: Dat weten we niet. Ja, nee, dank u niet. Dus deze In Vuur en Vlam van Niels de Stadsbader.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: En ons tweede uurtje zit er ook bijna op. We gaan door naar het laatste uurtje, na het tijd zijn. En regionaal nieuws.
2: Smakelijk aan al degenen die aan tafel gaan.
1: En gezondheid, diegenen die aan aperitieven natuurlijk. Intussen hebben wij wel al drank van uit de bar hier.
2: Ja, wij hebben dat weten ja, scheef te slaan.
1: Zelf te halen, lieven. Moet er, ja. Anders worden we nogal een keer bediend, maar ja. Deze keer niet. Tot straks, na het tijd zijn. Ja.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle, deelgemeente van Tielt, gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Vanaf woensdag 26 augustus tot vrijdag 4 september worden in opdracht van Fluvius nutswerken uitgevoerd in de Appelstraat in Tielt. De wegomleiding loopt over Dendergems grondgebied. Tijdens de werken is de Appelstraat afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Hogenhovenstraat tot en met het kruispunt met de Keibosstraat. Zondag had het nieuwe park achter het station in Tielt opnieuw het decor moeten vormen van Run or Walk in het park, maar de tweede editie van die run voor het goede doel is geannuleerd. Al vormt het park vandaag wel de startplaats van de Tielt Classic Rally. De eerste editie vorig jaar, die gekoppeld werd aan de eerste steenlegging van de Linde, leverde toen nog een mooie €2.500 op voor Mivalti. Toen al lag vast dat er een vervolg zou komen op 23 augustus, maar dat komt er voorlopig niet. De datum van het evenement blijkt niet ideaal omwille van het verlof. In Kruiskerken bij Wingenen vatte vrijdag namiddag een elektriciteitskabel vuur in de buurt van een afgelegen landhuis. Het was rond 14:15 dat bij de hulpdiensten de melding binnenliep van een brand in een hoogspanningscabine. Op de hoek was niets te zien, maar wat verderop aan een afgelegen landhuis bleek een elektriciteitskabel in de buurt van een boom vuur te hebben gevat en doormidden gebrand. De kabel bleef in de vlakbijgelegen weide hangen in afwachting van de komst van netbeheerder Fluvius. Een technicus kon de situatie snel oplossen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. We starten zonnig, maar al snel betrekt de lucht en gaat het overal regenen bij 20 graden. Voor zondag en maandag, die beloven gelukkig een pak droger en zonniger te worden met aangenamere maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op neerslag opnieuw.
4: Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West, op verzoek, vroeg maar aan.

0: Ja, ja, en dat is voor een cupkampioen, dat liedje. Ja. En dat is The Game Is On van Kitty, Daisy en Lewis.
1: Ja, dat is om een gewezen cupkampioen veel geluk te wensen voor het nieuwe toernooi dat klaarstaat. Want dit weekend start het Belgisch Kampioenschap Cup.
0: En lieven, niet zo bescheiden natuurlijk. Ja, het is je broer,
1: het is
0: natuurlijk.
1: Mijn broer, ja. Ja,
0: oudere broer.
1: Ja. 6 jaar en een beetje ouder. Dus Stefan Doske, doet vandaag en morgen mee aan het cupgebeuren, Belgisch kampioenschap, in Kuurne.
0: Nee, het is in Kuurne, het is in West-Vlaams gebeuren. Ja, ja.
1: De stokken en de koningen worden daar omvergeworpen. Dus ja. Daarom deze plaat. The Game Is On, veel succes daar. De volgende plaat, Heert, dat is
0: Baby Blue, Emin Seron Willik.
1: En dit plaatje wordt aangevraagd als bedanking voor de vele verjaardagsverzoekjes die ze hebben gekregen. En vele groetjes aan iedereen, mogen we ook nog zeggen, vanwege Marina en Pierre uit Aardrijken. Dus voor de vele verjaardagsverzoekjes die ze hebben gekregen. Ze zijn goed toegekomen. En daarom ook deze Baby Blue van Emin Seron Willik.

0: Ja, ja.
1: Een heel mooi
0: Baby
1: liedje.
0: Blue.
1: Deze Baby Blue. En daarnet hadden we de... dit plaatje is dus afkomstig vanwege Marina en Pierre voor de vele verjaardagen.
0: Ik zal het origineel laten horen.
1: Van origineel van...
0: Dat is iets getrager.
1: Ja.
0: Van de George Baker Selection.
1: Ze hebben er de goede bewerking van gemaakt. She
0: wrote me today. Van de George Baker Selection was de plakker. En van Evan Saren Willick is het een beetje meer op tempo. Ja, kijk, voilà.
1: Het duo Pierre en Marina verjaart dus in dezelfde week. We hebben nieuwe verjaardagswensen voor hen klaarstaan. Maar ze hebben dus al een bedankingsplaatje.
0: En de vorige plaats was voor die mensen natuurlijk. Ja, natuurlijk.
1: Vanwege Sonja de Schepper. Ook een hartelijke, dikke proficiat. Een goede kennis dus, Sonja de Schepper, van het duo Pierre en Martin.
0: Marina.
1: Marina, inderdaad. Uit Aardrijken. Dus een dikke proficiat met deze Willem Vermanderen. En het is een liedje met heel veel namen. En we kijken er al naar uit. Ik heb het ook al gehoord. Met Het is goed, zei Kloet en zo. Voilà, c'est ça van Willem Vermanderen voor Pierre en Marina.
2: Voilà, c'est ça, t'es une, c'est beschut. Gedan, c'est balkan, fini, c'est du pi. Ah, pourquoi, c'est de bras, bamou, c'est de boue. Allez, c'est d'orné, que vac, c'est Jacques Ndou, c'est de vrou. Banning, c'est vink, batout, c'est clout. Ben, beu, c'est de leu, salut, c'est circuit. Bonjour, c'est du four, voilà, c'est de...

Mijn broek zei snoek, mijn vaste zei van Aste. Mijn schoen zei kalkoen, mijn brastrong zei Dupont. Ik ben niet goed, zei voet, ik ben ziek, zei de Griek. Kekot zei Ramot, ben flauw, zei Dou. Mijn rug zei Verbrugge, mijn maag zei Verhagen. Mijn kelen zei Verzeilen, mijn buk zei Balduk. Mijn neus zei Te Geuze, mijn oren zei Doren. Mijn ogen zei Dogen, mijn gat ze schiet de

0: het is proper, zei de stropper. Het is van passen, zei van als het controleur, zei verscheuren. Het is gedacht, zei de schacht. Te velen, zei verstelen. Ik weet iets beter, zei Peter. Ze is te dun, zei de bunnen. Ze is te wet, zei biljet. Ze is te breed, zei waarheid. Te rond, zei dond. Te bloed, zei poot. A bluf, traf, zei staf. Geen nezel, zei de kezel. Geen bair, zei valair. Geen nul, zei schul. Geen kloot. Ze kerst de lood.
1: Het is mijn kappen, zei Steppe, het is een trotte, zei Delpotte.
0: Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kroeken, zei Broeken. Een klinken, zei Vinken. Een tangen, zei de lange, zei Sot, zei Verlot, zei Zwijs, zei Spreus, zei de Reus. Een droom, zei Dom, een bijou, zei Madou. Ga een Rus, zei Verslus. Naar mijn kop, zei de Zot. Naar mijn kooi, zei Frooien, naar mijn nacht. Zei

Al die zevers zei de wever, dat krakeer zei Rosseel, dat gejank zei Vermang, dat lawaai zei Van der Stuy, dat bier zei Kazier, Tess die rook zei Van der Lok, die gitaar zei Simplare, de klarinet zei de smet, die trompetten zei Cornette, die tamboer zei Delcour, te late zei Verstraten, is ink vals zei Spitaus, te ju zei Beku, miljard zei Scheraar, verdomme zei Van Tomme, Testien en Tandere, zei Vermanderen.

0: Het is het een en het ander heeft veranderen. En voilà, c'est ça. Hier,
1: ja, er waren enkele namen die we, achternamen die we, ja, die nog steeds gaande zijn. Die mensen zullen wel herkennen, hè? Ja, goed. Ja. Madou zat er ook bij.
0: Ja, Madou.
1: Ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Madou zat er ook weer. Het
1: inderdaad. Voilà. Mooi liedje van Willem Vermanderen. Voilà, Cessa, dat is de naam van deze song.
0: Cheerio.
1: Cheerio, dat is de naam van onze volgende die we hier hebben klaargezet. En dat vanwege iemand uit Zulte die heel trouw luistert naar dit programma. En ze is ook fan van Zultewaregem. Je zult het misschien al weten, het gaat over Martin de Smet. Ze doet de groetjes aan haar beste vriendin Ann Steenhout uit Gent, mijn dochter, haar man, kindjes Louise, Alex, Femke, Camille, haar moeder Annie Nachterhalen uit Olsenen en natuurlijk wenst ze dat Zultewaregem vanmiddag wint van SK Beveren om 4:00. Haar verpleegster Julie van Hamme uit Olsenen, Kathleen, de man Danny Verstraten uit Waregem, Ivan en Anita uit Zonnebeke, Serge uit Dentergem, Ben uit Dendermonde, Mieke en Ronnie uit Olsenen en ook aan Peter van Heulen uit Grammene, Frankie de Smul en kinderen en al de fans van Zultewaregem. En ook aan alle luisteraars en medewerkers en Steven uit Spanje. Allemaal voor deze mensen dus een liedje vanwege Martin uit Zultewaregem. Zo is het. Zonnige groetjes uit Zulte schrijft ze erbij. Deze Justin de Wild met Cheerio.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
5: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
6: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Justin De Wild. Ja, en morgen is er terug de Mediamix Top 20. En ik moet even vermelden dat er in de Mediamix een opgenomen interview zal te horen zijn met Christophe. Over onder andere zijn jongste single Ik geloof nog in mijn dromen. Dat is van Geert van der Zande. Moest dat even vermelden. Hier morgen de Mediamix Top 20. En nu staat Marco Schuitmaker klaar.
1: We hadden het natuurlijk al aangekondigd.
0: Wat denk je? Met de engelbewaarder.
1: Ja, en dat kwam ter oren van Serge, want hij vraagt ook al graag eens deze engelbewaarder aan. Hij doet de groetjes aan zijn beste vriendin, dus Marien de Smet uit Zulte. Want ze kan ook niet zo goed typen, lees ik hier, want ze zit met haar pols in het hips. Ja, een ongeval gehad deze week. Zo is dat. Dus ook nog voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Vandaar deze engelbewaarder. Maar wacht, hé. Ik weet nu niet goed of het Serge is die met zijn pols in het hip zit of Martien. Ik denk Serge.
0: Ja. Maakt niet uit. Hè.
1: En hij hoopt dus op een snelle genezing. Wij ook natuurlijk met deze engelbewaarder van Marco.

0: Engelbewaarder van Marco Zuidmaker. En we hebben een oude oma aan de telefoon hangen.
1: Hallo?
2: Waar is luisteren?
3: Hallo? ben ik al op de radio?
2: Ja.
3: Ik wil er niet meer. Dag Geert en Lief.
0: Dag zij, er hangt een oude oma aan de telefoon.
3: Dat ik niet verstoen.
2: Ja. Ze heeft ons nu twee keer leggen, heer.
0: Snap.
2: Ze heeft jou twee keer leggen.
0: Als ik moest opgenomen hebben, ging ik gezegd in Tatanka.
2: Ja. Tatanka heeft haar stem een beetje vervormd, waardoor het niet direct door had dat zij.
3: Dat heb ik al bij Heer Tuk gedaan.
0: Ja, maar dat lukt niet bij mij, hè.
3: Nee. Ik wil het omdoeling een keer doen baal en ik ging te lang op de achtergrond, maar wel niet.
2: Wel niet.
0: Ja.
3: En baal niet graag.
0: Ah ja, voilà.
3: Nee, hier aan de telefoon. Ik wel.
0: Nou, voilà. Maar ja, dat is dat zijn.
2: Heert, oplet, oplet.
0: Zwijn, Heert.
3: Ja, kijk. Ik zou graag het plaatje aanvragen van Nancy Sinatra.
0: Ja.
3: Their Boots Are Made for Walking.
0: Ja.
3: Ik heb hem gisteren wezen gedaan.
0: Man.
3: Ja, het zit nog een beetje in mijn been. Nee, ja.
0: En voilà.
3: En ik zou dat graag aanvragen voor mijn vijfde Tom Doei.
0: Ja.
3: Voor José Madou en zijn vrouwtje.
0: Ja.
3: En voor mijn beste haakvriendin, Kathleen van Zweefdelen.
0: Ja.
3: Ik weet niet, ze gaan misschien terugluisteren.
0: Ja, wie weet.
3: Ja, he. En voor jullie, he, Heert en Lieve, en voor heel Radio Zwartzien.
2: Dank u.
0: Dank u.
3: Kinderen, kleinkinderen en voor alle luisteraars.
0: Voilà.
2: Goed. En goed gedanst gisteren?
3: Ja.
2: En waar was het?
3: In Beernam.
2: Ah, ja.
0: Hé, waar?
3: In Beernam, in Just for Fun, noemt dat in de groep.
0: Ah, Just for Fun, ja.
3: Just for fun. Ja.
0: En waar was het in Beerne? Nu zeg.
3: Ja.
0: Aardrijkskunde is ook niet uw sterkste vak geweest, zeker of zo?
3: Wat was het?
2: Centurie. Centurie.
0: En de Sinio.
3: Ja, de
0: Sinio,
3: ja.
0: Voilà.
2: Het is een beetje omreden, he, daar in Beerne. Ja.
3: Dat is leuk. Ja. Wel
0: moeilijke
3: dansen, maar dat is leuk.
0: Ja, voilà.
3: Dat is
0: een beetje waar, hè? Ja, dat is vandaag, dat these boots are made for walking, om de beentjes nog wat losser te maken.
3: En ja,
0: of de stijfheid eruit te halen.
3: Komen, nee.
0: Dat de stijfheid eruit te halen.
3: Ja.
2: We gaan een beetje meewandelen in onze studio.
0: Voilà.
3: Ja.
0: Hier is die.
3: Goed.
0: Dat, Tatanka.
2: Dank u, Tatanka.
0: Ja, de groetjes aan Tom.

0: These Boots Are Made For Walking, Nancy Sinatra uit 1966. De oudste plaat van vandaag was nog altijd 1953.
1: Ja, 57 inderdaad. En dan 53, ja. Ja.
0: En er staat nu eentje klaar, Hymne der Nacht.
1: Hymne der Nacht, ja. Je mag misschien al, ik denk dat het een instrumentaal nummertje is. Het wordt aangevraagd vanwege...
0: Het is geen instrumentaal. Het is
1: instrumentaal deze keer, van Mikey. Mikey Parvé uit Wondelgem wil deze plaat aan onze luisteraars delen. Want dat is ook een plaat die hij graag hoort. En hij wil hiermee de groeten doen aan alle presentatoren. En hij noemt er enkele op. Jantje, Sandertje, Cindy, Joke, Tine, Katrien en alle presentatoren en medewerkers. Hij wenst ons een heel goede morgen. En hij is nog steeds fan van onze radio. En daarmee wil hij ook graag deel uitmaken. Hij maakt eigenlijk al deel uit van onze radio voor zijn wekelijkse aanvraag van een plaatje, Mikey. We houden je eraan dit te doen. Dit is heel leuk voor ons. Zo, Mikey, tot later zou ik zeggen en veel plezier met deze plaat.

0: Onach.
1: Heel mooie song. En met die Duitse titel,
0: Hymne der Nacht.
1: Hymne der Nacht. Ja. We zitten nog steeds aan de hymne van de dag. Eens kijken, waar zitten we geland, Geert?
0: Ja, we gaan eventjes een beetje reclame maken voor onze eigen boutique natuurlijk. Op zaterdag 26 september om 20 uur komt Trifozzi naar CC De Wissel in Zwevenzele. En dat is Sven de Gent, Jan Wuytens en Michael Lanzo. En dat is in samenwerking met Radio Oost-West. Tickets en info zijn online bij de gemeente Wengene. www.wengene.be/cultuurseizoen. Aan de balie van het Vrije Tijdspunt, maar ook bij onze collega Jan Brakenveld op het nummer 0477 75 24 33. Dus allemaal in jullie agenda noteren, Trifozzi. En dat allemaal voor de prijs van €15. En de kinderen onder de 26 jaar, jongeren onder de 26 jaar betalen €10. Mm-hmm. Trifozzi, hier zijn ze nog een keer met Your Love.

0: Trifocci, zaterdag 26 september 2026 om 20 uur in CC De Wissel. De gemeente Wingene in samenwerking met Radio Oost-West. En Julia Iglesias. Daar.
1: Ja, we gaan van drie goede zangers naar één goede zanger.
0: Zeker weten.
1: En dat zal ook wel leuk klinken voor degene die hem aanvraagt, want het zijn Cindy, Jan en Sander. Die vragen deze plaat aan voor de moeder van Cindy is jarig. Morgen namelijk is Marleen jarig en langs deze weg wenst Radio Oost-West en in het bijzonder dus Cindy, Jan en Sander Marleen een gelukkige verjaardag met deze Julio Iglesias. Un canto a Galicia.
2: Trifocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trifocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingene. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trifocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingene of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
5: Radio Oost-West, de gezelligste in de regio.
6: Wij doen het voor jou.
5: Radio.

0: una canta Galicia. Hey, speciaal voor de verjaardag van Marleen morgen. Proficiat Marleen, voor morgen. Dat was Julio Iglesias.
1: En we spelen graag eens een spelletje, Heert. Kun je wat tafeltennissen?
0: Nee. Pingpong bedoel je?
1: Ja, pingpong. Dat is een titel van onze volgende song vanwege Els uit Deinze. Gisteren is ze naar het optreden geweest van Camille. En het was de moeite, zei ze. Zeer veel volk voor de zomerhit Radio 2. En ze heeft ook zelf op Camille gestemd vandaar.
0: Ah, voilà, voilà.
1: Het was super tof. En ook aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West al de beste groeten. Dit komt van Els de Meester uit Deinze. Camille met Pingpong.

0: Pingpong.
1: We hebben er nog eentje klaarstaan vanwege Bruno uit Wielsbeke. En dit keer voor zijn vrouwtje Anne. Voor Hans het Radio Oost-West team, voor Frankie de Smul en Kids, voor Ludwin, voor alle luisteraars, voor Tom Dooley en Tatanka, José Madou en Vrouwke en ook Steven uit Spanje en ook voor onszelf en ook voor Darlene.

0: En we gingen even terug naar 1978 met Smokey, met O'Carroll. En ja.
1: Onze volgende plaat gaat nog iets meer in jaren terug.
0: 72, ja.
1: En het heeft het te maken... 72. Het heeft niet te maken met de verjaardagen van daarstraks, maar wel met iemand die al aan vernoemd is geweest, namelijk Kathleen, de vriendin van Tatanka.
0: Voilà.
1: Want zij heeft deze plaat klaar voor Kathleen, dus voor haar beste vriendin Tatanka en haar man Tom Dooley. Verder aan alle luisteraars, want het is de moeite om te luisteren, deze Eagles met Tequila Sunrise.

0: De Eagles met Tequila Sunrise. En we zijn bijna aan het einde van het programma. Volgende week zit ik hier terug met Cindy. Ja, dan gaat er iemand anders de plaatjes aankondigen. En we gaan eruit met Marcus Huidmaker, de nieuwe van Marcus Huidmaker.
1: Ja, we hebben al eens gedraaid vandaag, en, maar we gaan ermee uit. En dat komt vanwege Mieke uit Olsenen. Ze doet de groetjes aan Martin de Smet uit Zulten. Tot vanmiddag, zegt ze, voor de voetbal natuurlijk, daar in Zulte-Waregem tegen SK Beveren. Verder doet Mieke de groeten aan Ronnie uit Olsenen, Charlien, haar man, de kindjes, oma Annie Nachterhalen uit Olsenen, Ben uit Dendermonde, Serge uit Denterhem en al die ze vergeten is, Hans de rest van de bende. Ze zegt dat het deze middag vispannetje is geweest. En laat het smaken, dus met kreeft. Zo, en ook aan Steven uit Spanje. Bye.
0: Tot volgende week.
2: Dag.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen al sinds 11:30 vanochtend zonder stroom. Precieze oorzaak van de massale pannen is onduidelijk. Vorige week werd dezelfde regio ook al getroffen door een grote stroomuitval, die toen te wijten was aan een defecte transformator. Het is nog niet bekend of er een verband is en hoe lang de problemen nog gaan duren. Net bij de Fluvius is ter plaatse. De politie in Anderlecht neemt strenge maatregelen, veiligheidsmaatregelen, nadat het lokale commissariaat afgelopen nacht onder vuur is genomen met een oorlogswapen. Korpschef Jurgen de Landseer wil daarmee de veiligheid van zijn manschappen en de burgers absoluut garanderen. Het parket van Luik onderzoekt de recente megabrand in de Hoge Venen, hoe die is veroorzaakt en of dat zou kunnen komen door een brandend landbouwvoertuig. Cruciale nieuwe luchtbeelden die zijn gemaakt vanuit een vliegtuig net nadat het vuur uitbrak, tonen inderdaad een brandende tractor of een landbouwmachine wanneer de vuurhaard nog maar tientallen meters groot was. Omdat het terrein te warm en te gevaarlijk is, kan het parket voorlopig nog geen sporenonderzoek ter plaatse uitvoeren. De brand is wel onder controle. In het Limburgse Pelt zijn vanochtend twee twintigers opgepakt na een schietpartij op het terras van een café. Na een uit de hand gelopen ruzie werden daar plots schoten gelost met een alarmpistool. Niemand raakte gewond, de politie kon snel ter plaatse komen en sloeg twee mannen van 26 in de boeien. In het voetbal heeft Club Brugge zich versterkt met Mathieu Dams. De 22-jarige verdediger komt over van het Saoedische Al Ahly, waarheen hij anderhalf jaar geleden vertrok vanuit PSV voor een lucratief avontuur. Dams keert nu terug naar de Belgische competitie en hij heeft bij blauw-zwart een contract tot juni 2030. En na de zonsverduistering hebben we ook nog een maansverduistering. Een gedeeltelijke weliswaar. Komende vrijdag. De maan zal dan voor 93% in de schaduw van de aarde verdwijnen. De eclips begint vroeg in de ochtend om 3:03 en duurt tot iets na 6:00 ochtends. Deze namiddag afwisselend opklaringen en lokale buien, 21 graden. Morgen starten we grijs, daarna klaart het op, overal droog, 22 graden. Maandag belooft een volwaardige zomerdag te worden met veel zon en 23 graden. Vanaf dinsdag weer wisselvallig.
2: Radio Oost-West.
3: Ziezo Zaterdag.
4: Inderdaad, we zijn helemaal klaar voor een nieuw seizoen van Ziezo Zaterdag. Op een beetje een druilerige zaterdag. Ik heb er Earth, Wind and Fire mee, uitgehaald. Om mee te beginnen met deze uit 1981. Let's Groove. Goedemiddag.

Earth, Wind and Fire, Let's the Groove Tonight uit 1981 bij de start van deze nieuwe aflevering van Ziezo Zaterdag. En ik heb uiteraard weer heel wat nieuwtjes meegebracht uit het showbiz nieuws van afgelopen week. Onder andere in deze uitzending van Ziezo Zaterdag een bijdrage over Natasha Bedingfield. Zij staat vandaag nog op Pukkelpop. Ook over Elton John zullen we het hebben, over Ellie Goulding, ook over Céline Dion, de slimste mens ter wereld, en ook over Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart moeten we draaien deze namiddag. En uiteraard ook heel wat fijne, andere gezellige, fijne muziek. Nu van Marcia Hines, ook uit 1981. Ja, die twee plakken hier aan elkaar. Your Love Still Brings Me to My Knees. Goedemiddag.

Maxime en Babette en hoe dan ook. En deze die staat vanavond of vandaag liever op Pukkelpop bij Hasselt. Ik heb het over Natasha Bedingfield en deze Unwritten.

Ja, meer dan 20 jaar na de release van deze plaat heeft Unwritten van Natasha Bedingfield een tweede adem gekregen, want het is helemaal terug van weg geweest. Op zowat elk trouwfeest en iedere Giro 5 wordt het nummer wel eens gedraaid en prompt gooit dan iedereen spontaan de keel open. En ook op TikTok is het nummer overal te vinden. En ze staat dus ook op festivals vandaag op Pukkelpop bij Hasselt en uiteraard ook ver daarbuiten nog te horen. The Surfers nu en Windsurfing.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
1: Ziezo Zaterdag.

De heerlijke stem van Olivia Dean en It's So Easy to Fall in Love. En van de ene zalige stem na te luisteren naar de andere. Zij stond afgelopen zaterdag nog in Down by the Sea in Knokke. Ik heb het over Axel Red, Sensualité. Jamais je...

Ze brengt binnenkort een gloednieuw album uit, Accelerate. Dit was er nog eens uit 1999 met Sensualité. Het was zalig om haar nog eens te kunnen zien op een podium afgelopen weekend Down by the Sea op het strand van Knokke. Zometeen heb ik het over Elton John en Prince Harry. Het klinkt het begin van een goede mop, is het helemaal niet. Dat is voor zometeen na deze tranen van

Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart uit 1976. De plaat is 50 jaar oud. Prins Harry en Elton John en enkele andere bekende Britten die moeten een voorlopige betaling van 9,54 miljoen pond. Dat is iets meer dan 11 miljoen euro doen om de juridische kosten van de uitgever van de tabloid Daily Mail te dekken nadat ze hun privacyrechtszaken hebben verloren. Dat oordeelde het Hoge Rechtshof in Londen gisteren. Vorige maand nog verwierp de rechter de zaak die was aangespannen door de jongste zoon van koning Charles, zanger Elton John en enkele andere personen. Ze hadden de uitgever van de Britse krant Daily Mail voor de rechter gedaagd wegens vermeende onrechtmatige informatievergaring. Volgens hen had de uitgeverij onder meer telefoongesprekken afgeluisterd en de inhoud ervan gepubliceerd zonder toestemming. Dat mag je niet doen natuurlijk. Of misschien toch wel een beetje, want de rechter had er geen problemen mee. Status quo nu en I fought the law.

0: let you know. You're one of my kind.
1: In Excess en Need You Tonight. Zometeen hoor je Ellie Goulding en Still Falling For You. Maar nu eerst nog eventjes deze van Adele. Water Under the Bridge.

Ellie Goulding en Still Falling For You, de soundtrack bij 50 Shades, de film. En het was een tijdje geleden toch wel eventjes schrikken voor Ellie Goulding, want ze is erachter gekomen dat de managers die haar moesten vertegenwoordigen en de beste financiële deals moesten sluiten, stiekem dubbel spel speelde. Goulding werd tijdens haar carrière heel wat jaartjes samen met dat TAP Management, maar die firma die was grotendeels ook eigendom van Live Nation, het bekende moederbedrijf van onder andere Ticketmaster, en de zangeres die wist dit niet. Want de heren die hadden daarover niks gezegd en hen sleept ze nu voor de rechter wegens financiële benadeling. Juice Newton nu, uit 1982, deze Angel of the Morning.

Ja, de laatste zomer, de zomer die is nog niet voorbij. Nog helemaal niet. ABBA was dat nog eens met A La Summer uit 1981. En dit eerste uurtje van Ziezo Zaterdag, dat zit er alweer op, maar niet getreurd natuurlijk. En tweede portie komt jouw richting uit na het nieuws van 2 uur. En richting het nieuws van 2 uur gaan we met deze van de Beach Boys uit 1966. God Only Knows. Heel graag tot zometeen voor een tweede deeltje van Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle, deelgemeente van Tielt, gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Vanaf woensdag 26 augustus tot vrijdag 4 september worden in opdracht van Fluvius nutswerken uitgevoerd in de Appelstraat in Tielt. De wegomleiding loopt over Dendergems grondgebied. Tijdens de werken is de Appelstraat afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Hogenhovenstraat tot en met het kruispunt met de Keibosstraat. Zondag had het nieuwe park achter het station in Tielt opnieuw het decor moeten vormen van Run or Walk in het park, maar de tweede editie van die run voor het goede doel is geannuleerd. Al vormt het park vandaag wel de startplaats van de Tielt Classic Rally. De eerste editie vorig jaar, die gekoppeld werd aan de eerste steenlegging van de Linde, leverde toen nog een mooie €2.500 op voor Mivalti. Toen al lag vast dat er een vervolg zou komen op 23 augustus, maar dat komt er voorlopig niet. De datum van het evenement blijkt niet ideaal omwille van het verlof. In Kruiskerken bij Wingene vatte vrijdag namiddag een elektriciteitskabel vuur in de buurt van een afgelegen landhuis. Het was rond 2:15 dat bij de hulpdiensten de melding binnenliep van een brand in een hoogspanningscabine. Op de hoek was niets te zien, maar wat verderop aan een afgelegen landhuis bleek een elektriciteitskabel in de buurt van een boom vuur te hebben gevat en doormidden gebrand. De kabel bleef in de vlakbijgelegen weide hangen in afwachting van de komst van netbeheerder Fluvius. Een technicus kon de situatie snel oplossen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. Er is in namiddag afwisselend opklaringen en lokale buien, 21 graden. Morgen starten we grijs, daarna klaart het op, overal droog, 22 graden. Maandag belooft een volwaardige zomerdag te worden met veel zon en 23 graden. Vanaf dinsdag weer wisselvallig.
5: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
6: En het westen van Oost-Vlaanderen. Radio
7: Oost-West. Een hele goede middag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag.

Welkom, blij dat je klaar bent voor deze tweede portie. Ziezo zaterdag op deze 22e augustus. We begonnen dit tweede uurtje met Bandolero en Paris Latino. En in dit tweede uurtje van Ziezo zaterdag heb ik nog showbiz nieuws. Onder andere over Céline Dion, ook over Kate Ryan en Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart zit in dit uurtje van Ziezo zaterdag. Net als Casey and the Sunshine Band, Come to My Island, hoorde je zometeen UB40, Can't Help Falling in Love en Call Me van Spanje. Maar nu is dit eerst Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat.

Céline Dion, and that's the way it is. 2025 was nog het comebackjaar van Oasis. Dit jaar is dat van Céline Dion, want zaterdag 12 september treedt de zangeres voor het eerst in jaren weer op in Parijs. De 16 oorspronkelijk aangekondigde concerten die waren in een mum van tijd uitverkocht, waarna de zangeres nog eens 10 extra optredens aankondigde in de lente van 2027. In een interview gaf Dion een inkijk in haar voorbereidingen voor die concertreeks. Ze volgt zowel intensieve stem, immuun als fysieke therapie. En met de shows in gedachten doet ze er ook nog eens 3 keer per week Pilates bij en krijgt ze nog eens 2 keer per week balletles. Alles om de fans de show te geven die ze verdienen, zo klinkt het. Dit was dus Céline Dion nog eens met That's the Way It Is. En nu Casey and the Sunshine Band, Come to My Island.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.

Alex Warren en Fever Dream, daarvoor nog Gene Pitney en Something's Gotten Hold of My Heart uit 1989. Zometeen heb ik het over Kate Ryan, maar en draai ik ze met Désenchanté, maar nu eerst toch eventjes deze van UB40 uit 93. Can't Help Falling in Love.

Kate Ryan en Désenchanté was dat daarvoor nog. UB40 en Can't Help Falling in Love. En Kate Ryan die doet dit najaar mee aan het 24ste seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. Dat maakte ze zelf onlangs bekend op sociale media. Als haar troef noemt Kate Ryan haar ADHD. Zo zegt ze, ik weet van heel veel dingen exact één nutteloos feitje. Ideaal dus om deel te nemen aan dat programma. Eerder werden ook al Stefanie en Francesco Plankaert, Sophie Dumont en Dominique Persone aangekondigd voor het nieuwe seizoen dus van De Slimste Mens ter Wereld. Dit is nu Spanja en Call Me.

verder heerlijke muziek op Radio Oost-West in Ziezo zaterdag. Spanja was dat met Call Me uit 1987. Zometeen hoor je Insieme 1992 van Toto Cutugno. Maar eerst nu terug naar 1967 met deze van Irma Franklin, Peace of My Heart.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

Toto Cutugno en Insieme 1992. En vandaag, 3 jaar geleden, overleed de Italiaan Toto Cutugno. Hij werd 80. Hij begon zijn muzikale loopbaan als drummer, maar vormde later ook zijn eigen band. Hij schreef enkele memorabele liedjes voor de Frans-Amerikaanse zanger Joe Dassin, zoals L'été indien, Si tu n'existais pas en Le jardin du Luxembourg. In het voorjaar van 1990 werd Cutugno door de Italiaanse omroep Rai nog uitgenodigd om Italië te vertegenwoordigen op het Songfestival van dat jaar. En speciaal voor die gelegenheid schreef hij dus die Insieme 1992 met als thema de Europese politieke integratie. Zometeen heb ik het over Bonnie Tyler, maar nu nog eerst deze van Madonna uit 1985 op je radio. Material Girl.

Madonna en Material Girl en familie, vrienden en duizenden fans die hebben afgelopen maandag in Swansea in Wales afscheid genomen van Bonnie Tyler, de iconische zangeres van hits als Total

Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache overleed op 8 juli op 75-jarige leeftijd in Portugal. Meer dan 5 weken later kreeg ze in haar geboorteland Wales een groot eerbetoon met een publieke rouwstoet, een livestream en honderden mensen die haar bekendste nummers meezongen. En deze Total Eclipse of the Heart, die zat daar uiteraard ook bij. Bonnie Tyler en Meat Loaf nu.

0: Heerlijke muziek van Bonnie Tyler en Meatloaf. Total Eclipse of the Heart. En zo kom ik aan het einde van dit laatste uurtje van Ziezo Zaterdag. Deze eerste Ziezo Zaterdag van een nieuw seizoen. Heel fijn dat je geluisterd hebt. Blijf natuurlijk luisteren naar Radio Oost-West. Elke dag, de hele dag lang. Heel graag tot volgende week voor een nieuwe Ziezo Zaterdag. Ga er nog uit met Meteor en Nooduitgang. Tot volgende week. Dag.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De stroompanne in de Vlaamse Ardennen raakt opgelost. Rond Oudenaarde zaten een tientuizendtal gezinnen sinds half elf zonder stroom. Die komt stapsgewijs terug. Netbeheerder Fluvius laat weten dat nog 80 van de 464 cabines hersteld moeten worden. Dat zijn er toch nog veel. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne, toen door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat ook nu de oorzaak is. Binnenlandminister Bernard Quentin reageert diep geschokt op de schietpartij aan het commissariaat in Anderlecht vannacht. Dat is 12 keer beschoten met een oorlogswapen. De korpschef neemt extra veiligheidsmaatregelen. De rode lijn is nu echt overschreden, zegt hij. Er raakte niemand gewond. Het is onduidelijk wie erachter zit, maar mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Formule 1 in de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde, maar blijft leider in de WK-stand. En hoewel ze niet op de affiche stond, staat Pommelien Thijs nu al een tweede keer op Peukelpop. Ja, ja. De zangeres dook vanmiddag op als verrassing bij The Atomic Orchestra. Donderdag dook ze ook al op tijdens de set van de Nederlandse zangeres Mo. Het is een namiddag opklaringen en buien, 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, 23 graden. En vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
0: Radio Oost-West.
2: Helemaal Belgisch. Op Radio Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Mijn ogen, al mijn dromen zijn vervlogen. Alle plannen die we maakten zijn kapot.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle, deelgemeente van Tielt, gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Vanaf woensdag 26 augustus tot vrijdag 4 september worden in opdracht van Fluvius nutswerken uitgevoerd in de Appelstraat in Tielt. De wegomleiding loopt over Dendergems grondgebied. Tijdens de werken is de Appelstraat afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Hogenhovenstraat tot en met het kruispunt met de Keibosstraat. Zondag had het nieuwe park achter het station in Tielt opnieuw het decor moeten vormen van Run or Walk in het park, maar de tweede editie van die run voor het goede doel is geannuleerd. Al vormt het park vandaag wel de startplaats van de Tielt Classic Rally. De eerste editie vorig jaar, die gekoppeld werd aan de eerste steenlegging van de Linde, leverde toen nog een mooie €2.500 op voor Mivalti. Toen al lag vast dat er een vervolg zou komen op 23 augustus, maar dat komt er voorlopig niet. De datum van het evenement blijkt niet ideaal omwille van het verlof. In Kruiskerken bij Wingenen vatte vrijdag namiddag een elektriciteitskabel vuur in de buurt van een afgelegen landhuis. Het was rond 14:15 dat bij de hulpdiensten de melding binnenliep van een brand in een hoogspanningscabine. Op de hoek was niets te zien, maar wat verderop aan een afgelegen landhuis bleek een elektriciteitskabel in de buurt van een boom vuur te hebben gevat en doormidden gebrand. De kabel bleef in de vlakbijgelegen weide hangen in afwachting van de komst van netbeheerder Fluvius. Een technicus kon de situatie snel oplossen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Dit is een aanmiddag opklaringen en buien, 21 graden. Morgen stadgrijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, 23 graden. En vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
3: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden.
4: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

0: Of kleiklinkers en nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
2: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement, bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt de politie. Brand is intussen geblust. In het noorden van Spanje zijn 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. 400 werden geëvacueerd, onder meer van een parking en uit een nachtclub. Sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia in het oosten van Spanje werden 1000 mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het noodweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er te blussen. Dan een zeldzaam iets in Vlezenbeek bij Sint-Pietersleeuw. Is daar net een hoogspanningskabel afgeknakt en op een woning in de Heilige Geeststraat terechtgekomen. De woning vatte vuur en is volledig uitgebrand. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Het is zeer zeldzaam, zegt men. De oorzaak van de breuk is niet duidelijk. Uit voorzorg werd de stroom in de omgeving tijdelijk uitgeschakeld. De bevoorradingszekerheid komt niet in het gedrang, maar de collega's zijn ter plaatse om alles veilig te stellen voor brandweer en politie, aldus de elektriciteitsdiensten. Ja, en dan hebben we nog wat sport. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedund groepje. Hij haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook de nieuwe leider in het klassement. Morgen is de slotrit. Deze namiddag opklaringen, buien, mogelijk ook 21 graden. Morgen grijs, daarna klaart het op en droog. 22 graden. Maandag een zonnige dag bij 23 graden, maar vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
3: Jouw regio. Jouw

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: verfrissend lekker.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar

0: meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Ik luister regionaal.
5: Gewoon gezellig.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle, deelgemeente van Tielt, gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Vanaf woensdag 26 augustus tot vrijdag 4 september worden in opdracht van Fluvius nutswerken uitgevoerd in de Appelstraat in Tielt. De wegomleiding loopt over Dendergems grondgebied. Tijdens de werken is de Appelstraat afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Hogenhovenstraat tot en met het kruispunt met de Keibosstraat. Zondag had het nieuwe park achter het station in Tielt opnieuw het decor moeten vormen van Run or Walk in het park, maar de tweede editie van die run voor het goede doel is geannuleerd. Al vormt het park vandaag wel de startplaats van de Tielt Classic Rally. De eerste editie vorig jaar, die gekoppeld werd aan de eerste steenlegging van de Linde, leverde toen nog een mooie €2.500 op voor Mivalti. Toen al lag vast dat er een vervolg zou komen op 23 augustus, maar dat komt er voorlopig niet. De datum van het evenement blijkt niet ideaal omwille van het verlof. In Kruiskerke bij Wingenen vatte vrijdag namiddag een elektriciteitskabel vuur in de buurt van een afgelegen landhuis. Het was rond 14:15 dat bij de hulpdiensten de melding binnenliep van een brand in een hoogspanningscabine. Op de hoek was niets te zien, maar wat verderop aan een afgelegen landhuis bleek een elektriciteitskabel in de buurt van een boom vuur te hebben gevat en doormidden gebrand. De kabel bleef in de vlakbijgelegen weide hangen in afwachting van de komst van netbeheerder Fluvius. Een technicus kon de situatie snel oplossen. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Opklaringen en buien, 21 graden. Morgen startgrijs, daarna klaart het op. Droog wel bij 22 graden. Maandag een zonnige dag, 23 graden. Vanaf dinsdag kans op buien en mogelijk een onweer.
4: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Ontwerp.
2: In Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant is een woning volledig afgebrand nadat er een afgebroken hoogspanningskabel op terecht kwam. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is enorm. De woning is volledig uitgebrand. Volgens waarnemend burgemeester Keimol is het hoogst uitzonderlijk. En hij zal nu kijken wat er precies moet gebeuren en zal ook zorgen voor onderdak voor het getroffen gezin. De twee verdachten van de spectaculaire beschieting op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog altijd spoorloos. De daders openden afgelopen nacht het vuur met een oorlogswapen en vluchtten vervolgens weg op een elektrische step. Hoewel er niemand gewond raakte, neemt de politie de zaak erg hoog op. Er wordt rekening gehouden met een link naar het drugsmilieu. De Mechelse burgemeester Somers ontkent met klem dat hij onwettige handelingen heeft gesteld rond het loon van zijn secretaresse. Somers reageert ermee op een artikel in De Morgen. De krant schreef vanochtend dat de burgemeester er persoonlijk voor zorgde dat de vrouw haar hogere loon van bij de Vlaamse regering behield toen ze terugkeerde naar Mechelen. Dat gebeurde via een constructie waarbij ze officieel voor de lokale politie werkte, maar daar dus politiek verlof nam. Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewy Tour op zijn naam geschreven. Onze landgenoot toonde zich de snelste in de sprint van een uitgedunde groep en klopte de Nederlander Olaf Kooi Nipt. Dankzij deze ritzege slaat Philipsen een dubbelslag, want hij neemt ook de leiderstrui over. In de Formule 1 heeft de Brit Lando Norris de pole position veroverd voor de Grote Prijs van Nederland. Norris klokte in Zandvoort een snellere tijd dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Die laatste start morgen als derde, maar blijft wel de leider in de WK tussenstand. Vanavond klaart het stilaan op, lokaal nog een laatste bui. Vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen starten we behoorlijk grijs, maar al snel opklaringen, overal droog, 22 graden. Maandag en dinsdag mooie opklaringen, 23 graden. En vanaf woensdag slaat het weer om en gaat het weer regenen.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. De zon straalt uit je radio.
2: Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle, deelgemeente van Tielt, gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Vanaf woensdag 26 augustus tot vrijdag 4 september worden in opdracht van Fluvius nutswerken uitgevoerd in de Appelstraat in Tielt. De wegomleiding loopt over Dendergems grondgebied. Tijdens de werken is de Appelstraat afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Hogenhovenstraat tot en met het kruispunt met de Keibosstraat. Zondag had het nieuwe park achter het station in Tielt opnieuw het decor moeten vormen van Run or Walk in het park, maar de tweede editie van die run voor het goede doel is geannuleerd. Al vormt het park vandaag wel de startplaats van de Tielt Classic Rally. De eerste editie vorig jaar, die gekoppeld werd aan de eerste steenlegging van de Linde, leverde toen nog een mooie €2.500 op voor Mivalti. Toen al lag vast dat er een vervolg zou komen op 23 augustus, maar dat komt er voorlopig niet. De datum van het evenement blijkt niet ideaal omwille van het verlof. In Kruiskerke bij Wingene vatte vrijdag namiddag een elektriciteitskabel vuur in de buurt van een afgelegen landhuis. Het was rond 14:15 dat bij de hulpdiensten de melding binnenliep van een brand in een hoogspanningscabine. Op de hoek was niets te zien, maar wat verderop aan een afgelegen landhuis bleek een elektriciteitskabel in de buurt van een boom vuur te hebben gevat en doormidden gebrand. De kabel bleef in de vlakbijgelegen weide hangen in afwachting van de komst van netbeheerder Fluvius. Een technicus kon de situatie snel oplossen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond klaart het stilaan op, lokaal nog een laatste bui. Vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen starten we de zondag grijs, maar al snel opklaringen en blijft overal droog bij 22 graden. Maandag en dinsdag mooie opklaringen bij 23 graden. Pas woensdag slaat het weer om en gaat het weer regenen.
5: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De zon.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur.
2: Op het WK Hockey hebben de hockeyvrouwen hun eerste wedstrijd in de tweede ronde gewonnen met 1-3 tegen Duitsland. De Red Panthers komen zo voorlopig aan de leiding in de groep. Argentinië speelt straks nog tegen Spanje. Enkel de eerste twee ploegen stoten door naar de volgende ronde. De Sloveen Pogačar heeft meteen de openingsrit in de ronde van Spanje gewonnen. Pogačar was de snelste over een tijdrit van 9,4 kilometer. De Brit Ethan Hayter werd tweede op 900ste van een seconde. De Brit Joshua Tarling, die vorige week zijn broer verloor bij een ongeluk in de wielerronde van Portugal, werd derde. Wout van Aert werd achtste op 9 seconden. En in het voetbal heeft Zulte Waregem gemakkelijk gewonnen van SK Bever met 4-0. Zulte scoorde twee keer voor de rust en twee keer erna. In de stand springen ze voorlopig aan de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld achtste. In het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, zegt de politie. Het ongeval gebeurde vanochtend. Een politiewagen reed frontaal op een auto in die spook reed op de snelweg. Die auto werd ook al achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de botsing. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. Vanavond klaart het op, lokaal nog een bui. Vannacht koelt het af naar 12 graden, morgen grijs, daarna opklaringen 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden, maar vanaf woensdag opnieuw kans op regen.
3: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79. Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: vanavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle, deelgemeente van Tielt, gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Vanaf woensdag 26 augustus tot vrijdag 4 september worden in opdracht van Fluvius nutswerken uitgevoerd in de Appelstraat in Tielt. De wegomleiding loopt over Dendergems grondgebied. Tijdens de werken is de Appelstraat afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Hogenhovenstraat tot en met het kruispunt met de Keibosstraat. Zondag had het nieuwe park achter het station in Tielt opnieuw het decor moeten vormen van Run or Walk in het park, maar de tweede editie van die run voor het goede doel is geannuleerd. Al vormt het park vandaag wel de startplaats van de Tielt Classic Rally. De eerste editie vorig jaar, die gekoppeld werd aan de eerste steenlegging van de Linde, leverde toen nog een mooie €2.500 op voor Mivalti. Toen al lag vast dat er een vervolg zou komen op 23 augustus, maar dat komt er voorlopig niet. De datum van het evenement blijkt niet ideaal omwille van het verlof. In Kruiskerken bij Wingenen vatte vrijdag namiddag een elektriciteitskabel vuur in de buurt van een afgelegen landhuis. Het was rond 14:15 dat bij de hulpdiensten de melding binnenliep van een brand in een hoogspanningscabine. Op de hoek was niets te zien, maar wat verderop aan een afgelegen landhuis bleek een elektriciteitskabel in de buurt van een boom vuur te hebben gevat en doormidden gebrand. De kabel bleef in de vlakbijgelegen weide hangen in afwachting van de komst van netbeheerder Fluvius. Een technicus kon de situatie snel oplossen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vanavond klaart het op, lokaal nog een bui. Vannacht koelt het af naar 12 graden, morgen grijs, daarna opklaringen 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden, maar vanaf woensdag opnieuw kans op regen.
0: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: Nieuws.
1: 1 op 5 moeders van een premature baby ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders 1 op 10. Dat blijkt uit een grootschalig nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij een vroeggeboorte worden ouders overmand door een gevoel van machteloosheid, zeggen psychologen. De onderzoekers pleiten ervoor dat ouders van premature baby's in de toekomst standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada zware importheffingen van maar liefst 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit Amerika. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney gezegd. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de eigen binnenlandse industrie te beschermen. Eerdere gesprekken over importtaksen tussen beide landen draaiden op niks uit, waarna de VS ook al heffingen van 50% op Canadese goederen had aangekondigd. Onze nationale hockeyvrouwen hebben een uitstekende zaak gedaan op het WK. De Red Panthers wonnen hun groepsduel tegen Duitsland overtuigend met 1-3. Maandagavond spelen de Panthers tegen Argentinië met als inzet een felbegeerticket voor de halve finales. Wout van Aert is er net niet in geslaagd om de eerste rode leiderstrui te veroveren in de openingsrit van de Ronde van Spanje. Onze landgenoot strandde in de openingstijdrit op een 8e plaats op 9 seconden van Pogacar. Van Aert baalt, maar blijft hoopvol. Als Van Aert straks de etappe wint en de bijbehorende bonificatieseconde pakt, kan hij de rode trui nog overnemen van Pogacar. In het voetbal heeft Sporting Charleroi een vlotte 2-0 overwinning geboekt tegen KV Mechelen. De Henegouwers pakken zo hun derde competitiezegen op rij, blijven ongeslagen en komen alleen aan de leiding van het klassement. Mechelen kent met een 1 op 9 een erg moeizame start en kampeert op de 14e plek. Eerder won Zulte Waregem in de Challenger Pro League al vlot met 4-0 van SK Beveren, waardoor SCV naar de tweede plaats wipt. We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Vanaf woensdag 26 augustus tot vrijdag 4 september worden in opdracht van Fluvius nutswerken uitgevoerd in de Appelstraat in Tielt. De wegomleiding loopt over Dendergems grondgebied. Tijdens de werken is de Appelstraat afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Hogenhovenstraat tot en met het kruispunt met de Keibosstraat. Zondag had het nieuwe park achter het station in Tielt opnieuw het decor moeten vormen van Run or Walk in het park, maar de tweede editie van die run voor het goede doel is geannuleerd. Al vormt het park vandaag wel de startplaats van de Tielt Classic Rally. De eerste editie vorig jaar, die gekoppeld werd aan de eerste steenlegging van de Linde, leverde toen nog een mooie €2.500 op voor Mivalti. Toen al lag vast dat er een vervolg zou komen op 23 augustus, maar dat komt er voorlopig niet. De datum van het evenement blijkt niet ideaal omwille van het verlof. In Kruiskerken bij Wingenen vatte vrijdag namiddag een elektriciteitskabel vuur in de buurt van een afgelegen landhuis. Het was rond 14:15 dat bij de hulpdiensten de melding binnenliep van een brand in een hoogspanningscabine. Op de hoek was niets te zien, maar wat verderop aan een afgelegen landhuis bleek een elektriciteitskabel in de buurt van een boom vuur te hebben gevat en doormidden gebrand. De kabel bleef in de vlakbijgelegen weide hangen in afwachting van de komst van netbeheerder Fluvius. Een technicus kon de situatie snel oplossen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. 1 op 5 moeders van een premature baby ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders 1 op 10. Dat blijkt uit een grootschalig nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij een vroege geboorte worden ouders overmand door een gevoel van machteloosheid, zeggen psychologen. De onderzoekers pleiten ervoor dat ouders van premature baby's in de toekomst standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada zware importheffingen van maar liefst 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit Amerika. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney gezegd. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de eigen binnenlandse industrie te beschermen. Eerdere gesprekken over importtaxen tussen beide landen draaiden op niks uit, waarna de VS ook al heffingen van 50% op Canadese goederen had aangekondigd. Onze nationale hockeyvrouwen hebben een uitstekende zaak gedaan op het WK. De Red Panthers wonnen hun groepsduel tegen Duitsland overtuigend

0: met 1-3. Maandagavond spelen de Panthers tegen Argentinië met als inzet een felbegeerticket voor de halve finales. Wout van Aert is er net niet in geslaagd om de eerste rode leiderstrui te veroveren in de openingsrit van de Ronde van Spanje. Onze landgenoot strandde in de openingstijdrit op een 8e plaats op 9 seconden van Pogacar. Van Aert baalt, maar blijft hoopvol. Als Van Aert straks de etappe wint en de bijbehorende bonificatieseconde pakt, kan hij de rode trui nog overnemen van Pogacar. In het voetbal heeft Sporting Charleroi een vlotte 2-0 overwinning geboekt tegen KV Mechelen. De Henegouwers pakken zo hun derde competitiezegen op rij, blijven ongeslagen en komen alleen aan de leiding van het klassement. Mechelen kent met een 1-9 een erg moeizame start en kampeert op de 14e plek. Eerder won Zulte Waregem in de Challenger Pro League al vlot met 4-0 van SK Beveren, waardoor SCV naar de tweede plaats wipt. We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

0: se salavi baby.
1: Goeienacht, het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle, deelgemeente van Tielt, gebeurde zaterdagochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een auto miste een bocht en knalde tegen de garagepoort en een deel van de gevel van een woning. Als bij wonder bleef de man ongedeerd. Vanaf woensdag 26 augustus tot vrijdag 4 september worden in opdracht van Fluvius nutswerken uitgevoerd in de Appelstraat in Tielt. De wegomleiding loopt over Dendergems grondgebied. Tijdens de werken is de Appelstraat afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Hogenhovenstraat tot en met het kruispunt met de Keibostraat. Zondag had het nieuwe park achter het station in Tielt opnieuw het decor moeten vormen van Run or Walk in het park, maar de tweede editie van die run voor het goede doel is geannuleerd. Al vormt het park vandaag wel de startplaats van de Tielt Classic Rally. De eerste editie vorig jaar, die gekoppeld werd aan de eerste steenlegging van de Linde, leverde toen nog een mooie €2.500 op voor Mivalti. Toen al lag vast dat er een vervolg zou komen op 23 augustus, maar dat komt er voorlopig niet. De datum van het evenement blijkt niet ideaal omwille van het verlof. In Kruiskerken bij Wingene vatte vrijdag namiddag een elektriciteitskabel vuur in de buurt van een afgelegen landhuis. Het was rond 14:45 dat bij de hulpdiensten de melding binnenliep van een brand in een hoogspanningscabine. Op de hoek was niets te zien, maar wat verderop aan een afgelegen landhuis bleek een elektriciteitskabel in de buurt van een boom vuur te hebben gevat en doormidden gebrand. De kabel bleef in de vlakbijgelegen weide hangen in afwachting van de komst van netbeheerder Fluvius. Een technicus kon de situatie snel oplossen. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.